De Mona Lisa Twins play The Beatles and More. Hoor de Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Dat doen ze heel goed. Onder andere in, op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.

De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen, Was Wäre Wenn.

heette Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 Was Waar Wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein, zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht am Meer. En zojuist hoorde je Twist in My Sobriety, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleiden zichzelf op gitaar.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, de Disco Fritz en Dat Jolding, 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christel.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

We gaan terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien ze een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Jill moet er bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een omschietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Leah Rye in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal ontspannen gaan, weet je, denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, samen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

Beth Hart als eerste in Dekker Radio. En Love is a Lie. Het is een leugen, die liefde. Nou, die heeft blijkbaar geen goede ervaring. Dat is een hitje uit 2016. En dit is ook leuke muziek van Paula Abdul. Wat een leuke naam, hè? Cold Hearted.

0: Fucking help!
1: Jascha, die zegt help. Nou oké, okay, ik heb geholpen. Ik heb nog gedraaid. Ja toch? Dit is leuk. Een stereo uitvoering van het nummer Windy. Die kenden we nog niet. Maar je hoort hem bij Dekker Radio van de Association.

Toveren. Nou, dat is de titel natuurlijk van deze van Herman van Veen uit 1987. Ja, nog een tijdje geleden dat hij die hit had, toch? Dekker Radio, daar ben je op afgestemd. En nou, luister je naar. Met deze dame, die kan heel hoog zingen. Ze kan zelfs gillen. Ze heet Mariah Carey. Zie je? Ik heb niet geloven, hè?

0: Ralf Zerne heet hij. En Zonnelicht bij Nacht. Heeft hij dat niet verzonnen? Ik denk het haast wel. Of hij had er veel gedronken natuurlijk. Dat kan ook, natuurlijk ook. Dekker Radio gaat naar Dingetje Luisteren. Ken je hem nog? Hij heet eigenlijk Frank Paardenkoper. En hij heeft een paar leuke hits op de naam geschreven. Lang geleden. Hier is Schiet Op.
1: Hé hey jongens, kennen jullie mijn stien?
2: Ja!
1: En weet je dan ook dat ze overal maar blijft praten en plakken?
2: Ja!
1: En weet je wat ik altijd tegen haar zeg?
2: Nee!
1: Wil je het weten?
2: Ja!
1: Wil je het echt weten?
2: Ja!
1: Ik bedoel, wil je het heel echt weten?
2: Ja!
1: Oké, dan gaat-ie. 1, 2, 3, 4. Schiet op!
2: Schiet op!
1: Kom nou, Stien!

wel gezien. Schiet op nou. Kom nou, Stien. Mijn oude seksmachine. Hé, jongens, wacht even. Kijk maar, Stien.

0: je halen. Nou, dat was goed raak. En zij maar kletsen. Ja, met dat joch. Maar ik ging pleiten. En van mij zit ze er nou nog. Schiet op nou. Kom nou, Stien. Kunnen we gaan misschien, eindelijk. Schiet op. Schiet op, mens. Jongens, doen we hem naar de brug? Doen we hem naar de brug? Dan doen we hem naar de brug. Oké, allemaal even dames, jongens. Grandioso. Jongens, duw hem naar de brug. Ik heb geen benzine meer. Help even duwen. Duw hem naar de brug, mannen.
1: Leuk, hè? Dingetje. We moeten even gaan schakelen met Studio 2, want Wiebe zit alweer klaar.
2: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

We zijn weer terug in de Dekradio Lawaai Studio. Welkom terug, zou ik zeggen. De Whispers die openen dit tweede gedeelte. En The Beat Goes On bij Dekradio. Hey, drie achter elkaar. Dadelijk Danny Losito met Massamor. Maar eerst nog eventjes naar Barbara Streisand. En Guilty met de stem van Barry Gibb.

was een simpele tekst, hè? Massamor! Massamor! Losito bij Dekker Radio. Hé, hey, Snelle en Katja Schuurman samen. Het gaat over 2002, het jaar dus.

0: 2. Kun je toch volgen allemaal? Dat hoor je allemaal in Bekker Radio. Het is net vol te houden. Snelle en Katja Schuurman heb ik helemaal niet gehoord. Wat was ze nou?
1: Ja, toch.
0: Ah, in de club at the end of the street. Daar was ze met Elton John.

Een nummer van dit jaar is dit van Yasha. Nachtzuster. Ja, ik ga nog even wat herrie maken. Kan mij het schelen. Dekker Radio is bijna voorbij. Loverboy. Uit 1984. Working for the weekend. Yeah!

0: voorbij, Loverboy.
1: Dekker Radio.
0: Zo. Het wordt weer rustig in de studio. Tot de volgende keer maar weer. Ik heb het weer graag gedaan in elk geval.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom

En dat is hem dan, de opener in het programma Bond voor vandaag. Thanks van Anita Meijer. Eventjes terug naar het jaar 1982. Idaho, de titel van de plaat. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam. En die gaat ze weer voor u draaien de komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Hedendaagswerk. Sienna Osorio. Dit is Material Lover.

0: Belgische muziek van Sienna Soro. En dit was The Material Lover.
1: Ouwe meuk!
0: En dat betekent dat we teruggaan in de tijd. We gaan naar 1967 met de Fabulous Four, The Beatles, Strawberry Fields, Forever.

Terug naar het jaar 1967, Matthijs van The Beatles, de Strawberry Fields Forever. Ja, denk niet dat hij klaar is, maar dan komt dat nummer nog eens eventjes opzetten, hè, met allerlei cacophonie op de achtergrond.

0: Daar waren ze er ook al echt klaar mee op dit moment. Hè? De Beatles dus en de Strawberry Fields Forever. Terug naar het jaar 1967.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan wij naar 2007. Dit is Prince en Guitar.

0: De muziek van Prince uit 2007. We gooien er eens een paar jankende gitaren tegenaan. En het nummer heette dan ook Guitar.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: James Bay.

0: De muziek van James Bay. En dit was een opname uit 2015. Best Fake Smile, de titel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier van Andrea Hager. Moutouche Broeg. MUZIEK

0: Moedauspruch, een opname van André Hager. En zo hoort ook de nieuwste muziek uit Duitsland bij ons in het programma.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1992 met Clouseau, afscheid van een vriend.

0: muziek van Clouseau, nummer Afscheid van een vriend, terug uit het jaar 1992 was dat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we het op naar het half uur. Doen we meteen van de Stampeders. Het oude nummer van Ray Charles uit de jaren 50 in de jaren 70 jas. Hit Road Jack. Er hoort ook Wolfman Jack erin.
3: Cornelius. Cornelius.
4: Yeah.
3: Oh, Cornelius.
4: Listen.
3: Bye-bye.
4: Listen.
3: Yeah, man, what's up?
4: I'm in trouble.
3: Yeah.
4: My girl

1984, de muziek van Snowy White, Bird of Paradise, de titel van deze plaats. En fijn dat u er nog steeds bij bent hier in het Bond Muziekverzameling, programma Bond. En wij gaan gauw door met de hedendaagse muziek, Somber. Dit is Potential.

0: Muziek van Somber. Dit was Potential.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar de jaren 60, 1963. Salvatore Adamo. Krieger Tommel.

0: Salvatore Adamo, Creer Ton Non, ja, 1963.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2001. Save me from drowning in the sea. Robbie Williams.

0: Dames en heren, muziek, de Robbie Williams, The Road to Mandalay. Hier in de Monte Muziekverzameling, nieuw werk hier zo.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: De band ATF, dit is Your Touch.

0: Hedendaagse nieuwe muziek van ATF. Dit was een nummer met de titel Your Touch.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die.
0: We schakelen uit 2012 met Gold One, Bruno Mars en Jason Ma. This is my life.

Eens eventjes terug uit het jaar 2012 met Gold One, Bruno Mars en Jason Ma. This is my love. En dat bracht ons aan het punt in het programma dat we echt afscheid van u moeten gaan nemen. Het zit erop, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik blijf Jan Berg. Mij bereiken kunt u via janberg.radio@gmail.com. En ik wens u een hele fijne dag. Ik vertel u wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1972 met The Beach Boys. Marcella, daarna nog een nieuw werkje van Simone Serioja. You're waiting in heaven. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende bond.

I'm so glad I'm a woman uit 1981, de muziek van The Love Unlimited. Heerlijke muziek, fijn dat u erbij bent weer. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Deze hedendaagse muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: De muziek van Terry Swims, hedendaagse muziek met andere woorden, Mr. Know-it-all, de titel van de plaat. Gaan we eens even lekker terug in de tijd duiken. We gaan in 1963.
1: Ouwe meuk.
0: Met ouwe meuk, ja. Deze van Little Peggy March. I will follow him.

0: Memory van Fragma, terug naar het jaar 2009.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier en nu gaan we naar het jaar 2012 alweer. Deze van Flo Rida en Sia. Inderdaad, Wild Ones.

0: 2012 muziek van Flowrider en Sia. Dit was The Wild Ones.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het zegt het al, nieuw werk hier zo van The Fots. En dit was samen met Nightwolf. Dit is een nummer die heel Kickback.

0: Muziek van het heden, het nieuwe werk van The Fox and the Night Wolf. Dit was Kickback.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1991 met Guns N' Roses. Het nummer oorspronkelijk van Paul McCartney uit de jaren 70. Dit is 1991. Live and Let Die, James Bond thema.

0: Dat was de muziek van Guns N' Roses uit 1991. Deze Live and Let Die. Ik zei het al, de cover van het oorspronkelijke nummer van Paul McCartney. Zoomer Twinks, volgens mij Live and Let Die.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Kijk ik op de klok en dan zie ik dat we richting het half uur doen gaan. Gaan we nu nog aan doen uit de muziek van de jaren 70. 1975, dit zijn die OJ's. I love music. Nou, ik hou er ook van. U ook?

Muziek uit de jaren 1983, Hot Chocolate met zanger Earl Brown. Laatst inmiddels ook al niet meer onder ons. What kind of boy you're looking for, girl? Een dikke hit voor ze in dat jaar. Keren we terug naar de muziek van de hedendaagse tijd. Louis Capaldi en The Day That I Die.

0: Louis Capaldi, The Day That I Die. Hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Ja, we pakken zo'n artiest uit de jaren 60. Rudy Bennett, hij treedt volgens mij nog steeds af en toe op, deze man. En we gaan naar 1968. Ik zei het al. I'm so proud.

0: 1968, I'm So Proud, Rudy Bennett, trouwens gewoon een Nederlandse artiest, hè. Lekker plaatje uit de jaren 60, ik hou er wel van, hoor.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de muziekselectie naar 2010 met Gio Hanka. Drop it!

0: Dio Vanka uit 2010. Dit was Drop It.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Teken we nieuw werk. Emily Wijker hier zo.
3: Ik wou dat ik de woorden kon vinden.
0: Bindingsangst.

0: voor jou.
1: Een nieuwe plaat van Emily Wijker. Dit was een nummer met de titel Bindingsangst.
2: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
1: Nou, hoppen wij maar naar 2020 met deze van Direct. Soldier on.

De muziek van Direct uit 2020, Soldier On, de titel van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma Bondvol vandaag. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan vandaag. Hopelijk weer met plezier geluisterd u. Mooi, dan wens ik u een hele fijne dag met leuke dingen. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, kijken of het allemaal nog gaat lukken. 1979 om te beginnen, de dames Dolly Dots en Tell It All About Boys. Daarna een nieuw werkje van The Terry Green Project. Samen met Dino Cyrus en Brandon Lane, Starlight. En volgens mij hebben we wat korte platen. Ze kunnen nog eentje in prak uit 1963. Andy Williams en May Each Day. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag tot een volgende bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

0: Hey, ondertussen zijn we donderdag geworden en we hebben de deur weer geopend van onze ochtendkroeg samen met die heren van de knaken. Hey, ja, my Sharona. Dus het belooft hier een dolle boel te worden op deze donderdag. En ja, daar kan ik eigenlijk weinig aan veranderen. Het is hier alle dagen zo'n beetje uit dolle boel. Maar nu tijd voor Alan Parsons Project en The Eye in the Sky.
1: Deze dolle jaar, altijd heerlijk.

ze blijven het maar ontkennen. Deze Alan Walker, I'm not alone. I'm not alone. Nee, nee, nee, ik ben not alone. En eigenlijk hoor je maar één stem natuurlijk, maar tijd nu voor Gert Verhulst en James Cook en Maddie Woodoor. We gaan een beetje, ja,

Ons Blondie mocht ook vandaag op deze donderdag niet ontbreken. En Atomic, die altijd eigen houdt van Debbie Harry, zo kennen we ze ook beter natuurlijk. En ja, ze maakten toch van die goede, mooie platen toch. Ook deze Maxime is een hit wonder. En als ik voor jou kon kiezen. 2

uit vervlogen tijden. Deze Vicky Leandros en Ik heb die Liebe gezien. Chance voor haar, want ik heb er nog niet veel van gezien. Maar nu tijd voor Alex Cordino en I'm in Love. Oh, weer die liefde. Misschien vandaag een liefdesdag of zo. En I wanna do it.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music. And people come from miles around with an almost religious devotion to get on down.

Ja, het was ook die Coolio, 1, 2, 3, 4, en zo leren we tellen natuurlijk. En dat altijd zo'n beetje educatief door die radio. Maar we gaan een beetje gaan swingen met The Taste of Honey. Hier is die Boogie, Hoogie, Oogie, ja.

Het was inderdaad nog die Wim Ravel dat wij eens bovenaan. Hij is niet meer onder ons, maar in 92 was het toch nog een gevierd artiest, als je het mij zou vragen. Maar nu zou je Save My Love een boete krijgen met Chicago, Kelly Tedder Griffin. En dat is het geval.

Ziezo, dat was het voor deze donderdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Je hoorde nog natuurlijk Coro en Darlisa, Because the Night. We gaan ook de deuren sluiten van onze ochtendkroeg. We gaan beginnen denken aan die nacht. Ja, zo moet het zijn. Maar vooral niet de radio. Morgen ben ik weer. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.

Altijd beginnen we met een origineel dat later gecoverd zou worden en vaak met heel wat meer succes. Dat was in dit geval ook zo. Je hoorde het origineel van Papa Was a Rolling Stone, uitgevoerd door de groep The Undisputed Truth. 6 maanden voordat de Temptations er een hit mee hadden, deed de gelegenheidsformatie The Undisputed Truth het nummer gestalte geven. Nou, de groep is bij elkaar gezocht door producer Norman Whitfield. Liedzanger was Joe Harris, nou niet te verwarren met de Vlaamse zanger. Billy Ray Calvin en Brenda Joyce Evans die verzorgden extra liedzang en ook nog achtergrondzang. Leuk om het origineel eens te horen. Ik denk toch weer een ietsje anders dan dat van de Temptations. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan jullie verrassen op de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. We hebben weer in alle kasten en laden gekeken. Alle vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals de tragiek van de muziek deze keer met Rosemary Clooney, onze nederpopplaat Ernie Bender en de Jets. Maar we hebben ook deze van The Searchers, Take Me For What It's Worth.

Bittersweet hoorde je met Out of Sight, Out of Mind. Bent afkomstig uit Long Island. Dus waren voorheen bekend als The Satisfactions. Producer en arrangeur van hun die zorgen ervoor dat ze onder contract kwamen bij MGM Records. Het nummer Out of Sight, Out of Mind was hun debuutsingle. Daarvoor een leuke instrumentale van de Western serie El Cayola en His Orchestra. Een thema uit de tv-serie The Magnificent Seven. Een Amerikaanse gitarist die country, western, rock, jazz en popmuziek speelde. Heeft in totaal zo'n 50 albums opgenomen en werkte met allerlei andere grote hits uit de muziekwereld, waaronder Frank Sinatra en Elvis Presley. We begonnen met The Searchers, Take Me For What It's Worth. Band uit Liverpool die parallel aan bands zoals The Beatles en Gary and the Pacemakers liepen. Nou, ze maakten de muziek die ze later ontwikkelde als de uiteindelijke Mercy Beat. Zoals die de wereld zou veroveren. Ofschoon de Beatles in feite de voorlopers waren van de Liverpool Band, waren het The Searchers die als eerste van hun lichting doorbraken in Nederland. Ik heb hier een aantal aardige platen voor je klaarstaan. Onder andere de volgende: The Fascinations, Girls Are Out to Get You.

Icons. De naam zeg je misschien wel wat van het nummer Have I the Right, maar deze is wat minder bekend. I Don't Love You No More. Britse popgroep die in 1963 werd opgericht. Leden waren destijds Dennis Dell, Martin Murray, Alan Ward, John Lantry en Honey Lantry. Nou, deze laatste was een van de weinige vrouwelijke drummers in de muziekwereld. Daarvoor hoorde je The Rationals, I Need You, opgericht in 1964. Bracht in totaal 3 albums uit. Helaas bleef het daarbij, want echt internationaal zouden ze nooit doorbreken. Dat was slechts een van hun singles die wist de onderste regionen van de hitparade te halen. We begonnen met The Fascinations, Girls Are Out To Get You. Amerikaanse meidengroep die in 1960 werd opgericht door Shirley Walker en Martha Reeves. De zussen Joanne en Bernadine Boswell kwamen via audities bij de groep. En toen Fan Lapshaw erbij kwam, veranderden ze hun naam in The Fascinations. Hier steek er nog eens wat van op als je luistert naar dit programma. Zometeen ook onze tragiek van de muziek, deze keer met Rosemary Clooney. Maar is deze ook een hele leuke van Barry Young. One has my name, the other has my heart.

0: Onze Nederpopplaat. Leuk deze. Ernie Bender en de Jets. Hey Lulu. Amsterdamse popgroep die bestond uit Henny Hazes op drums. Joep van Schild bas en zang. Rick Lobrecht op gitaar en zang. Hans Brulé liedgitaar. En Ernie Bender als zang. Nou, Ernie Bender werd geboren als Ernest Beneder. En terwijl hij gedurende 1964 overdag aan het werk was op de administratie van een reclamebureau, gaf hij in de avonduren rock en roll shows. Enkele jaren later zou hij professioneel muzikant geworden. Daarvoor hoorde je Louis Reed, Your Love. We hebben er een klein beetje tipje van de sluier op moeten lichten. Louis Reed, ja, dat was de originele naam van Lou Reed. Amerikaanse muzikus en zanger. Die later dus onder die naam beroemd zou worden. Dit was nog van voor zijn periode toen hij bij de Velvet Underground kwam. Nou, het was een redelijk invloedrijke band waarmee hij samen met John Cale het gezicht van vormde. Nou, in 1970 startte hij wederom een solo carrière. Nou, in hetzelfde jaar scoorde hij zijn grootste single hit Walk on the Wild Side. En daarvoor hoorde je Barry Young. One has my name, the other has my heart. Amerikaanse zanger die in 1960 onder contract stond bij Dot Records. Nou, het nummer wat je hoorde was in 1948 al opgenomen door ene Jimmy Wakely. Nou, de versie van Barry Young wist een 13e plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: Rosemary Clooney was een Amerikaanse zangeres. Ze werd geboren in Mayfield, Kentucky en begon haar zangcarrière samen met haar jongere zus Betty voor een radiostation in Cincinnati in 1945, waarvoor ze $20 per week kreeg. Ze werd beroemd in 1951 door haar opname van het lied Come On My House en kreeg daarna rollen aangeboden voor televisie en film. Haar bekendste rol is die in de film White Christmas met Bing Crosby. Na de film maakte ze een album Fancy Meeting You Here met hem. Ze heeft ook duetten opgenomen met onder andere Frank Sinatra en Marlene Dietrich. In 1980 maakte ze een aantal succesrijke jazzalbums na een lange afwezigheid die ze gebruikte om haar 5 kinderen op te voeden. Deze kinderen had zij met haar toenmalige echtgenoot de acteur José Ferrer. In februari 2002 ontving ze een Grammy Lifetime Achievement Award en dat tijdens de jaarlijkse Grammy-uitreiking. Rosemary Clooney overleed op 29 juli 2002 aan longkanker. Ze was de tante overigens van George Clooney. In de tragiek van de muziek, Rosemary Clooney met Bachemi.

Een van de meest merkwaardige namen in deze uitzending, The Giant Jelly Bean Cop Out, Look at the Girls. Het enige waarde feit dat we hebben kunnen vinden dat het nummer is geschreven door ene James Ryan, die ook voor de productie zorgde. En dat het nummer stamt uit 1968. Verdere wetenswaardigheden over de Giant Jelly Bean Cop Out moet je helaas onthouden. En daarvoor hoorde je Jan Panter, Scratch My Back. Deze Britse zangeres bracht in totaal 4 singles uit en ze werkte destijds veel samen met de Duitse producer Mark Witz. Het nummer Scratch My Back werd door haar zelf geschreven. De single die brengt heden de dagen nog zo'n £500 op. Maar dan moet hij wel in mint condition zijn, dus dan mag er geen krasje of zo op zitten. En we begonnen met de tragiek van de muziek. Deze keer Rosemary Clooney, Betcha Me. Suggesties voor dit onderdeel van het programma, je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Rond dit tijdstip hebben we er een stuk of 4 voor je klaarstaan. Bekende namen, onder andere Herman Hermits, Ella Netty, The Librettos, maar ook deze van Joe South en Games People Play.

Bekende naam, het nummer is wat minder bekend. Herman Hermits hoorde je met The Door Swings Both Ways. Britse popgroep opgericht in 1963 in Manchester. In de glorietijd bestond de groep uit Herman, wiens echte naam Peter Noon was, Derek Lackenby, Keith Hopwood, Carl Green en Barry Whitman. De grootste hit was natuurlijk No Mail Today, dat destijds werd geschreven door Graham Goldman en dat was die ene van Tennessee. Daarvoor hoorde je Al en Nettie, Move Baby Move, Amerikaans duo die hun nummers opnamen in de Christie Records of Los Gatos studio in Los Angeles. En het nummer wat je daarvoor hoorde waren de libretto's, Kicks. Halverwege de jaren 60 waren de libretto's een van de toonaangevende rock and roll en beat groepen in Nieuw-Zeeland. Waren dus echte kiwis van die streken. We begonnen dit kwartet met Joe South and the Games People Play. Joe South, wiens echte naam Joseph Alfred South was. Amerikaanse singer-songwriter met zijn bekendste nummer Games People Play brak hij door in 1969. Dat was 4 jaar nadat hij het nummer Down in the Boondocks schreef voor Billy Joe Royal. Het meest succesrijke nummer van zijn hand was I Never Promised You a Rose Garden in 1970, gezongen door Anderson. Het lied werd meermaals vertaald en werd een succes in 16 landen.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

tanden kwijt. Hé, hey, ome Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hé, hey, ome Joop, hij heeft nog steeds geen job. Hé, hey, ome Joop, laat hem niet verder zinken.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

beter gaat. Dat zij ook kunnen leven in deze kleine staat. Blank en zwart, je ziet verschil, maar het gevoel, dat is gelijk. Laat ze toch niet in de kou, dan zijn we allen

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

heb die plaat eigenlijk nooit helemaal echt goed begrepen over Running in the Family, wat het juist betekent, gaan ze met z'n allen lopen of zo. Ik heb er geen idee van. In ieder geval van harte welkom deze donderdagmiddag hier in de lunchbreak. We zijn er weer met de muziek uit de goede hoek. We gaan u weer helemaal blij maken deze donderdagmiddag. En inderdaad zal wel zijn. Hier is Chesney House.

Radio donderdagmiddag geven ze kijken al naar vrijdag natuurlijk, ja, naar het weekend. Ja, helemaal zo'n valentijntje natuurlijk, hè, voordat het weekend is. Maar wat is er niet gewoon, wel, ik zou zeggen, ja, zou ik wel eens eventjes een nachtje willen uitgaan. Inderdaad wel, ziet er een leuke kerel uit. Chesney Hawks en the one and only. De man altijd in de, ja, niet in de pyjama broek natuurlijk, maar altijd in de jeansbroek.

inderdaad, hè, we hebben de lunchbreak een beetje van alle soorten muziek te horen natuurlijk. Hè. En dat is ook wel een beetje de bedoeling. Je moet een beetje afwisselen, zeggen ze altijd, als gezond. Muziek uit België, wat country als het ware. En dat was natuurlijk Daan en dit allemaal met zijn Icon. Hey, als je pas afstemt, van harte welkom natuurlijk hier in de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes als het ware. Want je weet het, tussen 12 en 1, dan eet iedereen. Zelfs Gary Moore. En hier is hij met zijn Still Got the Blues for You, baby.

0: Ja, inderdaad, hè. Onze onvergetelijke hitte voor vandaag natuurlijk. En dat was Elvis Presley. En dit allemaal met zijn Suspicious Mind. Ja, Elvis was in de house. Kan het helemaal niet meer stuk natuurlijk. Hè. Het begint helemaal weer opnieuw. Ja. Als je aan tafel zit smaak vergeten, zou ik zeggen, ik ben er nog bij over tot het eten van 1 uur met de nodige muzikale muziekjes om je eten te lekker te doen verteren natuurlijk. Zelfs als je naar het toilet moet, kan hij ons meenemen. Ja, inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het deze van 12:30. En dan kreeg je natuurlijk het heetste nieuws van toen. En daarvoor gaan we naar België, naar Milo. En als je hem kent, wel, dan heb je een nieuwtje misschien wel om verder te vertellen. Goed, tot straks.
1: Eet smakelijk met Patrick Jacobs en de hits met een glimlach.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: 18 april. We kunnen het toch proberen, dan? Ja. Nou, zo is het toch, hè? Maar dan wel heel, heel, heel lang geleden. Begin jaren 70, de grote hit van de Love Affair, Everlasting Love.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve loodjes, toch loodjes. Oh.

Shalabar op de Transistor Radio. Ho, ho. Nou, dat was wat. I Can Make You Feel Good. Was begin jaren 80. Gouden tijden herleven. Gewoon lekker terug naar toen. Oftewel de eens en voor altijd

zijn nog lang niet versleten, fotografisch verleden. De Knecht, wat heb je dan in morgen gezegd? Tony Sherman uit 1975. En tonight, dit is the middle of the road. Het podium wordt inmiddels opgebouwd. Heel klein mini podium. En daarop zometeen de artiesten onder het motto en in het kader van de fijne van achter de keukengordijnen.

0: Heb je die girls toen ooit zien strieken, zien schichten? Weet je nog wat het was? Strieken en schichten. Poedelnaakt over de straat heen rennen. Keihard. Begin jaren 70. Nou, dat was wat, hè. Jongen.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Zo, dus ook trots DJ Hugo van Gelderen. En samen met een paar collega's noemde het clubje Bliksem Schicht. En klopte bij Peter Koelewijn aan met het volgende als resultaat.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het kon nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat slaat niet af, man. Nee!

Met de... De disco in de fik. De dikso in de fik. Je zult wel meemaken. Jongen. De hele zaak die dan liep in zijn nakie. Het vreemde fenomeen 1974. Te pas en te onpas. In zalen, op sportvelden en andere openbare gelegenheden. Trokken mensen hun kleren uit. En renden even poedernaakt heen en weer. Strieken werd dat genoemd. En soms ook schichten. Met dank aan een aantal DJ's hoorde jij de fijne van achter de keukengordijnen. Die gouden oude DJ's. We zullen ze nooit vergeten.

Lekker lui. Op de bank. 'S Middags. Op die zondag. Ach mensen, dat is zo lekker. Zondags om even helemaal niets te doen. Lekker tot rust komen. Bank halen. Ah, oh, onderuit. Ladies and the afternoon, hoorde je. Het waren de Small Faces in the Middle of the Roadshow. We kennen ook zoiets als een sloper onder de palmbomen. En de plaat, het single, echt een fotografisch werkje die door ouderwets kraakt. En we noemen Barry, Robin en Maurice Gibb.

0: day.
1: Gelukkig kom je deze plaat nog wel eens regelmatig tegen op den zender. Ja, op den radio. Wellicht een sister radio. Lekker toch? Lekker ouderwets, is gezellig. 1979, Boomtown Rats. I don't like Mondays. Wicky Nelson. Kijk nog met dit nummer. Mooi hoor.

radio luisterrijk en blij. Even de grens over. Naar België, naar Vlaanderen. Met Waja.

weer een onderdeel bent van dit heerlijke radiostation. Met straks nog veel meer leuke shows. Voor iedereen, voor elk wat wils, toch? En waar het vooral om draait, is muziek. Muziek van

zal die naam nou vandaan komen? Simply Red. Ja. Money is the Tide Mansion terug in de radio show, de Middle of the Road Show, vrienden. En tot zover en niet verder voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig, morgen, dezelfde tijd en dezelfde rol of denken. Waar je ook luistert op deze avond, maakt het nog een leuke voortzetting van.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht.
1: De Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, nou, het liegen we niet om hoor in dit uurtje van de Muziekfabriek. Er zit vast iets voor jou bij, dus ga er lekker voor zitten en neem het er even van.
3: Rom, doe dan.
4: Rom van de Steen.
2: We gaan als eerste van start met een country en western liedje van het allerhoogste niveau. Luister naar Chris Young, hier is You.
1: Wanneer muziek je vriend is, luister je naar... De Muziekfabriek.

0: Het mag overduidelijk zijn, het feestje, een uurtje, de muziekfabriek is voor je begonnen. Drie liedjes achter elkaar als laatste, die lekkere disco-kanalen van heel lang geleden. Het was die van Diana Ross en The Boss. In het midden zat Elvis Costello en The Attractions, Oliver's Army. En we begonnen dit rijtje van drie met Chris Young en You. Nou, ga er maar weer eens voor zitten, want het komt weer voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 2008.
1: Grote en kleine hit. Hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Duffy met Mercy. Duffy werd geboren in 1984 in het stadje Bangor en groeide op in Ifine. Toen ze 15 jaar oud was, zong ze in verschillende lokale bands. In 2003 deed ze mee aan een alternatieve versie van Idols en eindigde daarbij als tweede. Sinds maart 2008 ligt het album Rock Ferry in de winkels. Daar staat onder andere de eerste single Mercy op. De single was een megahit en bereikte de nummer 1 positie. Ook werd deze single gebruikt in het voetbalspel FIFA 2009. In mei 2008 werd de tweede single Warwick Avenue uitgebracht. De derde single was Rain on Your Parade. Gevolgd door de vierde single van het album Stepping Stone. En dan de kleine hit Dears van Lief met nieuw song. Lief was een Nederlandse band uit Utrecht. De band scoorde begin oktober 2007 een hit met het nummer Wonder Woman. Lief werd in september 2005 opgericht door enkele studenten van de rockacademie in Tilburg. De groep speelde akoestische popliedjes en was op deze manier zeer succesvol. In eigen beheer verscheen het album Life's a Beach, dat door het publiek goed werd ontvangen. Het nummer Wonder Woman was in 2007 de vaakst gedraaide single en werd dan in 2008 bekroond. In 2008 volgden nog twee singles, te weten New Song en Motherfucker. New Song was van korte duur, want het nummer kwam van nummertje 39 en zakte die week naar een 40ste plaats. Op 12 januari 2009 maakte de band bekend per direct uit elkaar te gaan vanwege onderlinge meningsverschillen. We gaan terug naar 5 april, oftewel week 14 van het jaar 2008.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Het is buitengewoon jammer dat dit Nederlandse bandje niet meer bij elkaar is. Leave! En nieuw song stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit die was natuurlijk van Duffy met Mercy. Misschien heb je behoefte om meer te weten te komen over de muziekfabriek. Nou, ga daar even voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ik heb het verteld aan het begin van het programma. De liedjes zijn weer zorgvuldig geselecteerd. Zo ook het volgende nummer. Want het is dit keer een Nederlandstalige.
1: Als het Nederlands is, en goed, dan hoor je het hier.
0: En de tekst, ja, die zet je aan het denken. Luister maar eens naar die van René Vroge, Vrienden.

0: Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Ik heb het ooit overwogen. Ja, nee, echt waar. Een private dancer. Maar ja, ik keek wel eens naar de tarieven. Toen dacht ik van, ja, je kan er toch heel veel geld mee verdienen. Maar ja, bij na de inzien keek ik in de spiegel. Toen dacht ik van, ja, dit wordt volgens mij geen succes. En toen heb ik er ook maar van afgezien.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: En daarom kun je altijd nog discjockey worden. Ze waren een succesvolle rhythm and blues band bestaande uit Tony Williams, David Lynch, Paul Ruby, Alice Hooch en Zola Taylor.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Ze werden opgericht door Herb Reed in 1953. De groep had grote hits in hun thuisland, de Verenigde Staten en in het buitenland, waaronder ook in Nederland. Hun grootste hit was toch wel The Great Pretender. In de beginjaren bestond de groep alleen uit mannen. Een aantal jaren later werd de donkere Zola Taylor de nieuwe zangeres. Zij was een van de eerste zangeressen in de rhythm and blues band in de jaren 50. Zelf vind ik het een zeer opmerkelijk nummer. Ik heb het ook nog nooit eerder gehoord. Daarom wordt het hoog tijd om onze jukebox te laten draaien. En laten we eens de knop indrukken en luisteren naar het zoete enchanted van The Platters.
1: Jukebox Classic.

0: muziekfabriek.
1: Je moet er wel sportief voor zijn, dat kan ik je verzekeren.
0: Op volle kracht, de muziekfabriek.
1: Om het tempo van dit liedje bij te houden. Midnight Sun van de Lena, daarvoor zat Tina Turner, Private Dancer. We begonnen met René Vroger en vrienden. We zoeken de romantiek op, kan ons het schelen. Romantiek uit een bevlogen tijd. Van heel lang geleden. Billy Paul. Me and Mrs. Jones.

0: Lekker temperamentvol en hartverscheurend, dit liedje van Laura Pausini. Ik ga je daar straks meer over vertellen en dan gaan we tevens dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. De groep begon toen Annie Reader als achtergrondzangeres had gewerkt.
1: Oude lullenplaat.
0: En toen aan haar vriend vroeg om liedjes voor haar te schrijven. En wat denk je? Met succes.
1: Oude lullenplaat.
0: De groep speelde echter in kleine clubs en pubs en werden geleidelijk bekender. Zij ondertekende in 1987 een platencontract en in april 1988 brachten ze hun debuutsingle uit, Perfect. Dit nummer in een pop-rockabilly-stijl bleek een waar succes en stond binnen de kortste keren in de hoogste regionen van de hitlijsten met zelfs 2 weken nummer 1 in de UK Single Chart. Hun debuutalbum, The First of a Million Kisses, was een goede weergave van hun muzikale kwaliteiten. Het was een verzameling van liedjes met een mix van folk, jazz, country en kanjoen. Gemixt tot akoestische popmuziek met romantische lyrische teksten. Natuurlijk van Mark E. Niven. En de niet te vergeten emotionele en expressieve vocals van Eddie Reader. Naast de hit Perfect werden er nog 3 nummers van het album uitgebracht. Te weten Find My Love, A Smile in a Whisper en Clear. Ze waren populair in vele Europese landen en deden zelfs een tour in de VS. In Japan, waar hun populariteit net zo hoog was als in de UK, toerden ze rond in juni-juli 1989. Waarbij zij 6 uitverkochte shows gaven. Kort na hun tour in Japan, in september 1989, meldden sommige bronnen dat er oneenigheid was ontstaan tijdens de opname van hun 2e nooit uitgebrachte album. In januari 1990 kondigde men officieel aan dat de band nooit meer een album zou uitbrengen, waarvan de single Walking Round Midnight uitgebracht zou worden als afscheidssingle. Na het uiteengaan van de groep zijn Eddie Reader en Mark E. Niven solo verder gegaan. Hun bekendste nummer Perfect zou later nog eens een keer gebruikt worden in een biercommercial en te zien zijn op de Nederlandse televisie. Luister naar die hit van weleer. Hier is Perfect van Fairground Attraction. Owl.

0: Ja, wat is dag van de dag? Perfect. Volgens mij een zeer nobel streven wat je vaak niet kan nakomen. En ook niet moet willen nakomen. Je hebt er nog eentje voor mij te goed in het rijtje van drie. Dat is deze van VOF de Kunst.
1: De

0: Je kan zeggen wat je wil, maar het blijft een lekkere meezinger, deze van VOF de Kunst.
1: De Muziekfabriek.
0: En jullie hebben zeker uit volle borst meegeblaerd met het welbekende Susanne-verhaal. We hadden in het midden Laura Pausini van het album Inedito, hoorde je Nessuno Sa. En begonnen met dat liedje uit de jaren 70 van Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Ik heb nog een tweetal uitsmijters voor je klaarstaan, mits de klokken toelaat. Dat is die van Dan Hartman uit de jaren 70 met Reload My Fire. Gevolgd door David Guetta en Usher met Without You. Ik zeg maar weer, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Gegroet maar weer en adios. Oh ja, ik zou het bijna vergeten. En vergeet af en toe niet eens te kijken op www.rondvandesteen.nl.
1: De Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

geraas van iemand die denkt dat hij Hollywoodster wordt. En toch een beetje aan haar gewal raakt. En gewoon gechoqueerd terugkomt eigenlijk. Daar gaat het een beetje om, toch? Alice is Hidding, hoorde je.

Hollywood 7. Ja, het is toch al die zin. Van de Time Bender is natuurlijk niet zo later solo gegaan. Dit was in 1980 best wel een grote hit. Hollywood 7. George Baker Selection nu met Maria.

En zo bezing je het dan Amora, ja, door de George Baker Selection in Afternoon Delight. Nu, Kruiter zien klinken. Ik hou zoveel van mij, is het.

0: Tropische muziekselectie. Oude Munt.
1: Nou ja, het is wel oude meuk. Daar valt het wel een beetje onder. Het is een beetje oneerbiedig, want dit gaat wel even over een band waarvan je zegt van... Sio, dacht dat wel. Sio, dat is geen showband, maar een hele goede akoestische band ook altijd geweest. Fleetwood Mac, hier is The Chain.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: zitten.
1: Zo, kijk eens. Marsha Raven en Catch Me zometeen. Later discoplaat. Nee, niet Marsha Raven. Alan Berry is de later discoplaat. Love is Like a Dance is wel heel erg leuk. Madonna, Express Yourself ook nog. Maar eerst Lucy Silvers. En What You're Made Of.
0: Nou.

Hoe heet, ah, klinkt ook vals, hè? Hoe heet de Big Ben? Ja, dit is de Big Ben. Ja, dat was... moet je horen. Goh, dat was het eind. Marsha Raven en Catch Me. Hè, mocht dat het gaatje. En Lucy Silvers. Daar weer voor. It's What You're

0: Dat was volgens mij een Roemeense band toen. Accent, Sarah en Misha Miller, Don't Leave, was dit. Uit 2025, dus een vrij recente single. Nu de...
1: Later.
2: Disco!
1: Disco plaat.

0: best.
1: Zo, wat een taal. Dat is een krasse taal. Ik hoop dat je de oortjes van je kind of zeker je kleinkind dicht gedaan hebt. Ja, denk lekker gezellig luisteren. Dan ben ik Vijfhuizen. Je hebt wat goede muziek en zo. Ja, dan krijg je dit. All the Boys was dit van Bea and Her Business.
2: All day, all night. You're listening to the Golden Sound.
3: Now hear this music radio.
1: Uiteraard met de nodige, ja, op Bea en haar business die net worden na. Heb ik het weer met heel veel plezier samengesteld. Madonna en Express Yourself als laatste. Bedankt voor het luisteren.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Wie weet wat is het radioprogramma waarbij alle muziek in blokjes van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 weer een mooie plaat uit de jukebox gedaan. Welke het is, we wachten het maar weer even af. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, wat jullie allemaal willen. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we 1981 met... Stars on 45.

mooie herinneringen aan deze plaat. John Legend's PDA, oftewel We Just Don't Care. 2007, Alexia en Oeh La La La uit 1998. En de Stars on 45, daar begonnen we mee met More Stars. En dat was van de ABBA medley uit 1981. Ja, de Stars on 45, dat was een studioproject van Jaap van Egremond, waarbij hits van een topgroep of artiest tot een dansbare medley aan één wordt gesmeed. In 1983 komt Van Egmond met een gewijzigde opzet van de formule van de Stars on 45. En wordt eigenlijk dan present de Star Sisters. En die bestaan uit Patricia Pai, Yvonne Keely, eigenlijk ook Pai, die is een zusje van haar, en haar moeder, of hun moeder. Later wordt die moeder vervangen, eigenlijk achtereenvolgens door Sylvana van Veen en Ingrid Ferdinandes. En die voeren daarbij de act uit van als zijnde de Andrew Sisters. Inderdaad, je weet het nog helemaal hoe het zit. Volgende blokje van drie begint in 1982. Words. Dit is F.

0: plaatje trouwens. Slaap lekker, E3 2009, Diggy Dix. In samenwerking met Eva de Rover, daarvoor Charlie Poet en Meghan Trainor. Ook in samenwerking met Marvin Gaye, de titel dan. Niet de zanger, want die deed niet mee. En daarvoor F.R. David Words uit 1982.
1: Hey Tim,
0: yep.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ik weet het wel zeker, muntje gaat erin. En we drukken eens in I5. Hij stopt, I5. Nou, hij gaat draaien. In ieder geval, dus er zit er een plaat in. En wat kregen we? Oh, leuk. Franstalig. Jury

1993, Ace of Base, Happy Nation, je kan hem vast nog wel. Daarvoor Alphaville, Sound Like a Melody in 1984. En Julien Clerc, die kwam zowaar even uit de jukebox springen met Si Enchanté uit 1974. Alweer gaat dat hard, hè? Julien Clerc, ja, hij scoort trouwens met zijn chansons een aantal hits in ons land. En Si Enchanté van Julien Clerc, die in 1977 hij werd uitgebracht, nummer 1 hit in ons land. Met zijn warrige kruldos en een enorm charisma verovert hij de harten van alle vrouwen. Ook weet Julien Clerc van het Franse chanson een groot deel van het mannelijke publiek aan zich te binden. Maar ook tegenwoordig als een oude gek van bijna 65 jaar is Julien Clerc nog altijd een van de grootste en de meest geliefde zangers, chansonnières en zo je noemen wil, die Frankrijk ooit heeft voortgebracht. En daar schaar ik mij compleet achter. Goed, het volgende blokje van 3 alweer, 1985. Een opmerkelijke titel, maar het is My Tutu. En hij wordt gezongen door Denise LaSalle.

0: 2018, toen deze plaat uitkwam, Lullaby en van Singala. Samenwerking met Paloma Faith en daarvoor hadden we Milo. IO Technology 2008. De meeste mensen kennen hem nog wel, denk ik. En uit 1985, My Toot Toot. Beetje een rare titel van Danise, niet Denise, maar Danise LaSalle. We zijn dan weer toe aan het laatste item. Wat gaat het snel in zo'n show van een uurtje? Ja toch, de meeste luisteraars weten het al, maar degenen die voor het eerst gaan luisteren, die zijn van harte welkom bij item nummer 2. Het is weer tijd voor...
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Bowser!
1: En hartelijk welkom aan bij een nieuwe aflevering van Oranje Party Radio, jullie wekelijkse feestje op de radio. En ja, het gaat allemaal bijna beginnen. Het WK-voetbal in Amerika, Mexico en Canada. En daarom deze speciale Oranje Party aflevering, want nu weten we nog zeker dat ze erbij zijn in Amerika met heel veel lekkere hits van Oranje 2026. Er zijn allerlei leuke WK-singles uit en die gaan we voorbij laten komen in deze aflevering van Oranje Party Radio. En die beginnen we met de fantastische schijf van deze week. En die is van Stef Eckel en Harry Vermegen. Wij zijn Oranje. En straks als cadeautje aan het einde van deze aflevering van Oranje Party nog een keer het interview dat ik met Harry Vermegen opnam voor de Gouden Fout Show. Die ga je ook hier horen natuurlijk in Oranje Party. Maar eerst de single. Wij zijn Oranje. Hier is de fantastische schijf van deze week. Natuurlijk van Harry Slinger en, jawel, Harry Vermegen.
2: Hallo, ik ben Harry Vermegen en ik luister natuurlijk ook naar Jos Nette.
3: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
4: Oranje Party Radio met Jos Nette. Nieuw.

0: leider van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is weer tijd voor in ons programma. We hebben een heerlijke, mooie nieuwe plaat zometeen voor jullie in ons programma. Van een zangeres die we ook al vaker te gast hebben gehad in de show. We kwamen haar al heel vaak in het land natuurlijk tegen. En vroegen we elke keer al, wanneer ga je nog iets opnemen? Ga je nog iets doen? Nou, je doet af en toe wel eens een keer wat Engelse liedjes. Liedjes van Celine Dion en mooie disco-klassiekers. Maar, dames en heren, ze heeft een nieuwe single opgenomen met de alleszeggende titel Alles gaat voorbij. Nou, we hopen dat ze nog even aan de lijn blijft, dat hij nog even nog niet voorbij is. Het liedje is een bijzondere twist aan de klassieker van een liedje van Marianne Weber, dames en heren. Marianne Weber, die ook vaak bij ons in de show te gast is geweest. Toen zij begon met het Holland Duo, heel lang geleden, samen met Jan Verhoeven. Eind 89 was ze bij mij te gast bij de 75 uur marathon. Hebben we voor het goede doel 75 uur achter elkaar plaatjes gedraaid. Nou, dat duurde heel langzaam voordat het daar voorbij ging. Maar wat niet voorbij gaat, dames en heren, zijn de nieuwe singles van Dora. Ik zeg hallo Dora.
7: Goedenavond.
6: Hey, welkom in de show. Wat hartstikke leuk dat jij... we hebben het er vaak over gehad. Hè, als we jou onderweg in het land tegenkwamen met Robert Pater. Dat we zeiden, goh, wanneer ga je zelf nog iets doen? Of samen iets doen? Ja, de kinderen. Kom nog wel. Nou, toen kwam die tijd. En toen kwamen er in één keer een paar klappers achter elkaar. En nu ook weer met een heerlijke nieuwe single. Ja, inderdaad toch een beetje ook een ode aan het liedje uit 84 van Marianne Weber. Hè? Want dat is toch wel heel bijzonder.
7: Ja, dat klopt. Het is echt een hele oude van Marianne Weber. Destijds denk ik wel een van haar eerste liedjes. Of volgens mij haar eerste single zelfs.
6: Ja.
7: En ja, niet iedereen kende me al. En ik denk, daar ga ik iets mee doen. Dus ja. Vandaar nu Alles gaat voorbij.
6: Heb jij ook, ik heb heel veel liedjes van het Holland Duo over Marianne Weber. En dat soort nummers in mijn playlistje staan. Als ik in de auto zit en heel eind moet rijden, dan komen die nummers af en toe weer voorbij. De sneeuwwitte druiven, weet ik het allemaal. Het allemaal liedjes uit die tijd. En ook liedjes van het Holland Duo samen. En de Tango Medley, en allemaal liedjes uit die tijd. Het was wel een zangeres met een bijzondere stem en heel veel bijzondere liedjes.
7: Ja, dat klopt. Was natuurlijk een van de, een van de bekendste leeflied-zangeressen die we vroeger hadden. Ja, en Corrie Konink natuurlijk en Hartje Mieke. En daar hoorden zij echt wel tussen.
6: Ja, en het mooie is dat inmiddels jij met alle singles die je uitgebracht hebt de laatste jaar, dat je ook helemaal terug bent aan het hitfirmament en misschien nog wel groter dan ooit tevoren. Want ja, misschien mensen weten dat niet, maar jullie waren ook een duo natuurlijk samen met Robert. En Robert die klapt de ene hit na de andere op dit moment de deur uit. Maar bij jou ook, hè? Ik denk dat jullie, waar jij altijd misschien eerst mee ging met Robert, kan Robert nou af en toe eens een keer met jou mee?
7: Eigenlijk vind ik het wel grappig dat je dat zegt. Heel veel denken dat we vroeger ooit als duo zijn begonnen. Maar ik zong natuurlijk als 12-jarig meisje al. En dat heb ik eigenlijk gedaan totdat ik een relatie met Robert kreeg. Ja, toen hebben we dat samen gevoegd. En ja, toen kregen we samen kindjes en toen ben ik 17 jaar uit geweest. Maar eigenlijk doe ik het al van kinds af aan. Dus ook al ver voor Robert, zeg maar. Dus we lopen al wel een tijdje mee.
6: Ja, nou, maar dat is leuk om te horen. Want dat is inderdaad zijn de dingen die je voorbij hoort komen. Als je het er zo eens even over hebt van hoe het in de loop der jaren allemaal gegaan is. En ja, het is heel bijzonder om te zien dat jullie nu allebei een heel eigen fanbase hebben opgebouwd. Maar die sowieso, de fans van Robert vinden jouw liedjes hartstikke mooi. En andersom. Want het wordt ook allemaal in het land aangevraagd. Ik heb het de vorige keer heb je nog een mooi jingeltje voor me ingesproken. Voor een van jouw grote fans die altijd bij mij bij de dansshows komt hier in Brabant. En die liedjes komen elke keer, moet ik die draaien? Want, en meteen ook de vloer vol. Dat is bijzonder van jou en de liedjes van Robert. Jullie zijn echt mensen die liedjes maken die bij ons de vloer vol knallen.
7: Nou, dat vind ik een groot compliment. Daar doen we het natuurlijk voor.
6: Ja, maar het mag ook gezegd worden, hè? Want jullie werken er allebei keihard voor. Hè? Ze zorgen er ook voor dat je elke keer ons toch weer weet te verrassen.
7: Ja, dat hopen we althans. Dat de mensen nog steeds wel een beetje verrast zijn. We doen natuurlijk allebei ons best daarvoor. En ja, we kiezen natuurlijk wel nummers wat wij persoonlijk zelf ook heel leuk vinden. Ja, en als het dan aanslaat bij het publiek, dan kun je het niet mooier hebben.
6: Ja, en dit liedje van Marianne Weber uit 84. En in de jaren 80, ook in 84, was The Modern Talking wereldberoemd, dames en heren. Heb jij natuurlijk ook een liedje van opgenomen met een Nederlandse tekst. En we gaan daar binnenkort Thomas Anders, de man vroeger bekend met de lange donkere haren van The Modern Talking. Dat was ook jaren 80, hè? Wat dat betreft zijn jaren 80... Daar zijn wel heel veel artiesten en hits uit voorgekomen waarvan je nu in deze tijd ook vaak mooie covers voorbij hoort komen.
7: Ja, klopt. Ik vond het zelf persoonlijk hele mooie muziek. Vandaar dat ik ook wel heel veel zit te spitten. En natuurlijk bij mijn live optredens doe ik af en toe ook wat Engelse liedjes. En dan kom ik toch al heel snel uit bij de jaren 80. En ik dacht om dat toch een beetje te mengen met het Nederlands. Hebben we natuurlijk Your My Heart, Your My Soul gedaan.
6: Ja.
7: En met een Nederlands tintje. Zo kunnen we mooi die combinatie leggen. Dus dat is dan wel hartstikke leuk.
6: Ja, nou deze nieuwe single Alles Gaat Voorbij. Gaat als een raket door de lijst. En wordt overal goed opgepakt. Ook alle radiozenders die ons programma wekelijks uitzenden. Waarmee we dagelijks bij heel veel zenders in Nederland en België te volgen zijn. Ook België begint een beetje nu erbij te komen. Hè? Want ja, de Belgische markt is natuurlijk ook heel moeilijk. Want je hebt ook heel veel eigen artiesten. Maar je ziet, dat merk ik ook, dat ook in België heel enthousiast gereageerd wordt op de liedjes van jou en van Robert.
7: Ja, ik merk wel zeg maar op de social media dat ook wel veel Belgische mensen reageren. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En zelfs wel een klein stukje Duitsland zie ik af en toe voorbij komen.
6: Ja.
7: Dus je merkt wel dat het overal een beetje in trek is.
6: Ja, nou, daar hebben wij overal mooie radiozenders zitten die ons programma uitzenden. En die gaan nu allemaal lekker meegenieten. Want het is tijd geworden om hem lekker te draaien op de radio. Alles gaat voorbij. Nou, gelukkig duurt hij een paar minuten. Hè. Dus niet meteen binnen een minuutje voorbij. Duurt het

0: met een maandje of 3, 4 dat er weer iets nieuws voorbij komt.
1: Kijk.
0: Ja, dan dus gaat... we zijn druk aan het achterscherm aan het werk daarmee.
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Ja, over een maand of 3 dan is, moet je er nou nog niet even aan denken. Zijn de vakanties allemaal weer voorbij. Dan gaan we weer het gewone leven in. En dan begint het allemaal weer. En nou, ik denk dat dat een mooi moment is om over een paar maandjes weer met iets nieuws te komen in augustus, september. Want dan begint het allemaal weer te draaien. Dan gaan alle feesten binnen weer starten. Allerlei leuke zaken. Maar nu eerst, dames en heren thuis, gaan we lekker genieten van een heerlijke single. Het was ooit inderdaad van Marianne Weber in de jaren 84. En nu opnieuw opgenomen door een van de, vind ik, leukste en sympathiekste zangeressen van Nederland. En niet alleen aan de zijde van Robert Pater, maar ook solo staat zij haar mannetje. Ja, dat klinkt een beetje raar natuurlijk als je het over vrouwen zegt, maar het is toch echt zo. Eindelijk ook wat meer vrouwen in de hitlijsten met eigen singles. Nou, ik wens jou heel veel succes en plezier hiermee. Doe Robert de groeten en geniet er lekker van. En als jij hem wilt aankondigen, ga ik hem lekker hard draaien op de radio.
0: Ja, dankjewel. Natuurlijk hier voor jullie allemaal mijn allernieuwste single Alles Gaat Voorbij.

0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ik zoek DJ Jos Nippen.
1: Die werkt hier niet.
0: Wie werkt hier dan wel?
1: Er werkt hier helemaal niemand.

heerlijke muziek natuurlijk van Vincent Oranje. Die gaan we de komende weken nog veel meer horen hier in Oranje Party Radio. En natuurlijk in ons zusterprogramma De Goud en Fout Show. Het eerste uurtje zit er alweer bijna op, maar we knallen natuurlijk gewoon lekker door. 2 uur lang Oranje Party Radio. Hier is een lekkere gouden ouwe. Hier is Blitz met You Are My Lady uit de jaren 80. En geniet lekker mee. Zet hem al lekker hard. Een van mijn favorieten uit de jaren 80. Blitz.

0: Tot straks in de tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

0: van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Hallo, hallo. Zo, lieve mensen. Nou, het is weer even tijd in ons programma om even de overschakeling te maken naar het mooie Den Bosch, dames en heren. Want daar komt zij natuurlijk vandaan. En we hebben haar al heel vaak in de show gehad. Zowel met de solo singles als met de duet singles met Frankie Falcon. Die we ook pas nog in de show hadden van zijn laatste single. Toen daar vroeg ik al aan Frankie van, heb je het nou over Charelle? Want die kan ook heel goed dansen. Hebben we gezien natuurlijk in alle clipjes en alle reizen die ze maakt. De zangeres die reist heel Europa door, dames en heren, om overal haar liedjes te zingen. Maar heeft toch gelukkig even tijd voor ons, voor de Gouden Foutje Radio. Over het liedje Oneindige Liefde. Die hebben we net op de achtergrond heel even gehoord voordat we de opname ingingen. Dus we weten waar het over gaat. En we hebben het natuurlijk over Charelle. Hallo Charelle.
5: Zo, een hele goede avond Jos. Hey, hallo.
4: Hallo. Hoe is het met Charelle?
5: Ja, goed hè. Altijd goed.
4: Ja. Ik wou zeggen, als je niet aan denkt, dan is het goed hè. Zo zeg ik.
5: En wat denk je met deze temperatuur, met die heerlijke zonnestralen?
4: Nou,
5: dan is het al gauw goed.
4: Ja, zo is het. Daar worden wij ook blij van hè. Want dan deelde je allemaal leuke foto's, heb ik van de redactie gehoord. Ik heb ze nog niet gezien.
5: Dat bedoel ik.
4: Leuke foto's van Charelle. Ik zei, nou, dan gaan we straks even kijken na de uitzending.
5: Ja, dat was die foto, Jos. In springbikini.
4: Ja, moet ik dat nou mee even vraaien? Ze luisteren hier thuis ook mee hè. Goddonder, u zegt, dat heb ik weer hè. Jongen.
5: Ja, maar dat was maar gekheid.
4: Ja, dat zou ik ook zeggen nou als ik jou was. Wat een chic idee. Hey, maar daarover gesproken. Nee, niet daarover gesproken. Maar het liedje, De Oneindige Liefde. Ja, we weten natuurlijk waar het over gaat. Want we zien heel vaak mooie foto's van jou voorbij komen. Op de social media, op vakantie en thuis in de dierentuin. En,
5: ja.
4: En in de kinderboerderij en in de Jumbo. En
5: ja.
4: Mag je reclame maken. Alle winkels en overal dingen die je met haar doet. Want ja, daar gaat het toch uiteindelijk over. Over Lidl Charelle, hè? Zo kunnen we het wel zeggen, hè?
5: Ja, het liedje gaat echt over de band tussen moeder en kind. En dan is de titel Oneindige Liefde. Ja, dan is het eigenlijk al wel in één woord samengepakt. Ik denk, als ik spreek voor het gevoel van elke moeder... Ja, dan de band en de liefde naar je kind, ja, die is ook gewoon oneindig. En daar heb ik dit liedje eigenlijk voor uitgebracht. Vanaf het moment dat ik moeder werd, dacht ik van... Oh, dit voelt voor mij zo speciaal en alles valt op zijn plek en... Ja, dat ik dacht van, ik zou dit wel ooit in een liedje verwerkt willen hebben. Dus zo is het liedje Oneindige Liefde tot stand gekomen.
4: Ja, en dit liedje is ook nog een beetje aangereikt door een collega hè, uit het vak natuurlijk. Hè, die we ook pas in de show hadden.
5: Ja. Ja, leuke collega. Echt super aardige Patrick Dano. En
4: ja.
5: We waren een jaar of drie geleden waren we samen op artiestenreis in Turkije. En altijd al heel leuk contact met die jongen hoor. En zaten we samen aan het zwembad en toen zei hij, Charelle, ik heb een liedje en dat wil ik eigenlijk voor mezelf uitbrengen. Hij zegt, maar nu dat ik jou zo zie en gisteravond weer van jouw optreden genoten heb, hij zegt, hoor ik gewoon het liedje, vind ik meer bij jou passen. Ja, nou liet het liedje horen, want het liedje is oorspronkelijk een cover uit een tropisch land, ergens in Verwegnistan.
4: Ja, wat heet
5: dus,
4: het ook.
5: Dus daar komt het liedje vandaan. En ik hoorde het en hij zei, ja, ik denk dat het meer bij jou past. En vanaf het moment dat ik klank 1 hoorde van het oorspronkelijke liedje al, was ik gelijk verkocht.
4: Ja.
5: Ik heb het oorspronkelijke liedje echt grijs gedraaid en... Daarna pas de versie Oneindige Liefde opgenomen, maar het liedje pakte me gelijk. Dus en toen de tekst er natuurlijk opkwam over de band tussen moeder en kind, ja, toen was het wel helemaal af.
4: Ja, nou ja, het past inderdaad ook perfect bij jou. En zo mooi, want ik zat er gisteren ook even aan te denken. Gisteren was onze kleinzoon bij ons hier, die had bij ons een nachtje gelogeerd. Die was gisteren een heel dag hier bij ons en dan zit hij daar zomaar in het badje zitten. En heb ik hem de fles gegeven en uit bed gehaald en zo. En dan, die lijkt heel veel op zijn vader, op onze Dennis, zeg maar. En dan
5: moet ik meteen...
4: Ja, dan moet ik meteen ook aan dit liedje denken. Ik denk van ja, inderdaad, wat er ook gebeurt, dit is gewoon heel bijzonder. En in jouw geval natuurlijk ook, want we hebben jou jarenlang, nou ja, plaagd niet, maar dat hebben we elke keer vroeger met interviews en nou wel een verkering, hè, moesten we elke keer vragen.
5: Ja.
4: En natuurlijk opnaaien. En dat was een vaste prik natuurlijk altijd, hoeven we nou niet meer te vragen, want dat gaat allemaal hartstikke goed. En,
5: nee, we zijn al een jaar of 10 goed onderweg.
4: Ja,
5: samen.
4: Daarom, kijk, en dit is wel een mooi bewijs daarvan, hè, want dit is natuurlijk, dit is zo bijzonder, want dit is echt van jullie samen en dit is je eigen vlees en bloed. Ja, dat is toch gewoon bijzonder.
5: Ja, dat blijf ik ook altijd zeggen. Het is natuurlijk heel apart dat je door de liefde elkaar vindt. En dat je je liefde gewoon kan vermenigvuldigen. En dan gewoon zo'n...
4: Zoveel mogelijk,
5: ja,
4: heb ik
5: gehoord. Een klein mensje op de wereld zetten.
4: Oefenen in ieder geval, hè? Ja. Nee.
5: We blijven gewoon dooroefenen.
4: Ja,
5: niks
4: zo
5: te komen, we blijven gewoon dooroefenen. Oh, Kijken of we het niet verleren.
4: Ik denk dat hij niet veel fantasie nodig heeft. Nou, we die foto's gezien hebben allemaal hier in de studio. Jongen, jongen.
5: Nee.
4: Maar daarover gesproken, dit is inderdaad een bijzonder liedje. Maar wat zijn de verdere plannen nog voor dit jaar? Want hier staan ze mij al in mijn oren te schrijven van vraag eens eventjes of er nog een duetje ook uitkomt dit jaar met Frankie. Want jullie zijn allebei bij dezelfde platenbaas nou. Dus dat maakt het ook hartstikke makkelijk. Wat zijn de plannen nog voor dit jaar? Behalve het oefenen, zeg maar.
5: Nou, ik ben heel eerlijk. De focus ligt voor mijzelf toch wel echt eventjes op Charelle, op de solo.
4: Ik dacht op oefenen. Nee, maar op Charelle. Ja. Ga door.
5: Nee, dus ja, het ligt wel echt eventjes, de focus ligt voor mezelf wel echt even op het uitbrengen van liedjes als zijnde solo-artiesten.
4: Ja.
5: En ik denk dat er in 2026 geen single nog gaat komen van Charelle en Frankie. 2027 durf ik niet te zeggen, maar 2026, ja, ik kan het bijna wel met zekerheid uitsluiten. Want ik wil gewoon heel graag zelf verder. En
4: ja.
5: Ik heb de laatste tijd, hadden we het net voor de uitzending al samen even over, even weer een negatieve spiraal gezeten. En ik wil daar zo snel mogelijk gewoon weer lekker uitbreken. En ik heb al 2 nieuwe singles klaar liggen. Dus
4: dan is het jaar vol, hè?
5: Ja, ik kan jou zelfs al een tipje van de sluier oplichten wat de titel gaat worden. Ik ga een hele leuke zomersingle uitbrengen. En dan denk ik wel eind zomer. En die gaat worden Ik Red Me Wel.
4: Oh.
5: Maar hoe toepasselijk.
4: Nou, dat is toch gewoon, zeker met wat we buiten de uitzending over gehad hadden. Dat komt allemaal best wel goed. Want
5: dat bedoel ik.
4: Ja, want anders dan bel ik gewoon de rijdende rechter. Hè. Dan komt het ook allemaal goed, hè. Want die staat...
5: Hoe je het ook bent of keert, Jos. Het komt altijd goed. En zo niet, dan toch.
4: Zo is het. En zo is maar net. En zeker als je in de mooie flow zit van dit liedje, Oneindige Liefde. Dan moet je daar maar aan terugdenken. Alle andere gezeik, al die andere mensen. Want je kunt tegenwoordig bijna niemand meer vertrouwen.
5: Dat is snel vergeten dan.
4: Daar zie je wel gewoon lekker hier aan denken. En dan, ook al is ze af en toe eens een keer dat ze mama's in de oor te schreeuwen. En wil ze iets. Zo gaat denk van, ja, nou even niet. Dan 5 minuten naar de rand ben je dat weer vergeten. En dan denkt hij weer, ach,
5: zo is het.
4: Is het nog een lekker jong. Hè?
5: Je kunt ze af en toe achter de bank plakken, maar dat moet ook. Hè. Het kan ook niet altijd roze weer en maneschijn zijn.
4: Nee, ze doen met de geluk steenstrips, heb ik gehoord. Hè, want dan kunnen
5: ja, tuurlijk. En ja, we hebben extra geïsoleerd voor de buren. Dus
4: dan mag het niet uit. Dan heuren ze het toch niet. Hey, zo is het. Zo is maar net. Nou, hey Charelle, genoeg geluld. We gaan lekker die plaat draaien hier op de radio. Want niet alleen in Brabant, hartstikke populair, maar ook in de rest van Nederland en in België gaan ze allemaal lekker meegenieten. Al die radiozenders die ons programma wekelijks uitzenden. En die gaan allemaal meegenieten van jou. En ik hoor net dat ik daar die foto's te zien krijg. Dus we gaan gauw afronden. We gaan die plaat draaien op de radio. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, Charelle. En dan gaan wij oneindig naar die foto kijken. Vertel.
5: Nou, Jos, in ieder geval hartstikke bedankt voor je tijd en voor het leuke interview. Ook bedankt aan alle luisteraars die weer trouw meeluisteren aan het gezever van mij weer natuurlijk.
4: Oh, ja, van mij.
5: En, dan is... en van jou. En dan is hier mijn laatste nieuwe single met Oneindige

Lieve Ine, ik sta op de snelweg zonder benzine. En het regent, paardenstelen. Op de linkerbaan, daar zwemmen zelfs makrelen.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, lieve mensen, nou, het is tijd in ons programma voor een hele bijzondere vriendin van de show. En we hoeven niet naar Italië, maar het is wel een liedje met de titel Bella Italia. Bij de vorige single was ze natuurlijk ook bij ons te gast in de show. En ze heeft ook heel veel verstand van gehaktballen, heb ik iets van gehoord. Dus Dries moet opletten wat er gaat gebeuren. Maar dames en heren, een rasartieste. Ze treedt al jarenlang op en nu met een heerlijke single weer. Die wij natuurlijk in onze zomeredities draaien in de Goud en Fout Show Radio. En alles lekker, dames en heren, lekker genieten. Wij gaan eens even bellen met Sophie over de single Bella Italia. Ik zeg ciao Bella Italia, ciao Sophie.
7: Ja, buonanotte, goedenavond.
6: Buonanotte, ja, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, zeg Wim
7: dan. Spaans. Ah. Maar dat
6: geeft maar ik wil het gelijk allemaal door elkaar heen. Dat maakt allemaal niet uit. Hè,
7: ja, maar dat maakt allemaal niet uit. Het is allemaal zuidelijk. Ja, goedenavond, lieve luisteraars.
6: Ja.
7: Goedenavond.
6: Hoe is het, Sophie?
7: Ja, met Sophie gaat het natuurlijk hartstikke goed. Want ja, sowieso als we allemaal naar buiten kijken. Het is prachtig weer. Daar gaan we van genieten natuurlijk. En ja, ik heb alweer mijn derde single uit Bella Italia. En ja, ik hou van Italië. Ik hou van Spanje. Ik hou van de zuidelijke landen. En van Nederland natuurlijk, hè.
6: Ja, natuurlijk. Maar jij bent, als je jou ziet ook, dan denk je ook een beetje aan een Italië of Spanje. Donkere, schone dames. Dan denk je meteen toch aan Spanje of Italië, hè.
7: Ja, nou, volgens mij heb ik ook wel wat zuidelijke trekken in mijn voorouders, zeg maar. De Spanjaarden hebben hier natuurlijk wel huis gehouden.
6: Die hebben wat gedaan allemaal, ja, die Spanjaarden. Oh, oh, oh. Sinterklaas moet er nog elk jaar voor terugkomen om zijn excuus aan te bieden, hè. Ja, ja, lach er maar mee, hè, maar het is zo, hè.
7: Die is echt heel erg leuk.
6: Ja.
7: Hij moet sorry zeggen. Nee, maar Italië, ik heb er destijds regelmatig gewoond in Venetië. Instituto de Venetië, daar heb ik dan Italiaans geleerd. Daar heb ik mensen Italië in huis gewoond. En ja, ik vind het ook een prachtige taal. Het is natuurlijk enorm temperamentvol.
6: Ja, want dat is Sophie ook, hè?
7: Ja, daar
6: zit wat temperament in, hè, dames en heren.
7: Zie ik, luister.
6: Jongen. Als jij een elektrische auto hebt, dan hoeft er alleen maar in te zitten en te gaan praten en zingen, dan laat hij zichzelf op, hè, toch?
7: Oh, ja, nou weet ik niet, maar ik heb heel veel energie, dat klopt. Ja, 's morgens sta ik blij op en ik ga 's avonds ook weer blij slapen. En ik ben eigenlijk altijd positief en blij en enthousiast en met van alles bezig. En,
6: ja. Inderdaad, want dat wil ik even weten. Waar ben je allemaal mee bezig? Want na de vorige single knal je dus nu, neem je ons mee naar Italië. Ja, de zomer gaat eraan komen, lekker weer. Geniet de vakanties in binnen- of buitenland, dat maakt allemaal niet uit. Ja, dit is echt wel zo'n liedje wat in de vakantieplaylist mee kan.
7: Ja, nou leuk. Ik vind het ook, ik ben zeer dankbaar dat je het ondersteunt. En zeker weten, en ik hoop dat de luisteraars het ook op Spotify vaker gaan draaien. Mag ik ook vertellen hoe ze mij kunnen vinden?
6: Ja, natuurlijk. Ik wou net zeggen, hoe kunnen ze jou vinden? Oftewel, hoe kunnen wij jou ook vinden? Vertel.
7: Nou, ik heb een website, dat is www.sophiesfeest.nl. En Sophie is dan met TH.
6: Ja.
7: En sophiesfeest.nl, daar kun je de link vinden naar Spotify, YouTube, naar Instagram, TikTok en Facebook.
6: Zeg je dat mooi, TikTok, dames en heren?
7: TikTok. Ja, TikTok,
6: jawel.
7: Op Engels.
6: Jazeker. Runny-tober, TikTok, jazeker.
7: Wel, TikTok. Ja, nou ja, ik heb een spraakgebrek ongetwijfeld. Sophie zal ongetwijfeld spraakgebrek. Ja, ik heb vroeger in Engeland gewoond. Ook Frankrijk.
6: Ook al, jongen.
7: Italië, Spanje. Ja, nee, we hebben wel een beetje breed qua landen, ja. Maar in ieder geval, daar kunnen ze me dus vinden. En als ze het leuk vinden om Sophie op hun feest te hebben en veel positiviteit, gezelligheid, polonaise en feest, meezingers, dan kunnen ze natuurlijk altijd een mail sturen en dan... komt Sophie graag langs?
6: Ja, dan komt Sophie langs. En Sophie is natuurlijk ook wereldberoemd van de gehaktballen. Ben jij eigenlijk zeg maar de moeder van de gehaktballen van Dries Roelvink? Want Dries die scoort ook met zijn gehaktballen. Maar jij had al eerder gehaktballen.
7: Ja, maar Dries vind ik zo'n geweldige, stijlvolle, prachtige vent. Echt, die daar dan... ik gun het hem ook echt enorm. Ja. Wat hij, het succes wat hij nu heeft... In al zijn, wie hij is, zeg maar. Hij blijft vooral zichzelf en stijlvol. Nou ja, dan ga ik Drizzy zitten promoten. Maar
6: ja, je moet je eigen ballen promoten. En je eigen liedje natuurlijk.
7: Maakt niet uit.
6: Nee, de Bella Balla Italia.
7: Zie je, gehaktbal en natuurlijk gehaktbal en Bella Italia. En wat had ik ook weer? Oh, Casanova.
6: Casanova? Ja, ik wou net zeggen, met de Casanova was jij natuurlijk ook bij ons de gast in de show. Dat was ook een klapper van je welste. Maar nu neem je ons eens mee naar Italië, dames en heren.
7: Zie. Blauwe golven.
6: Zie.
7: Zwarte ogen, rode wijn.
6: Ja, och, lekker man. Lekker man. Pizza, margarita en bolognese. En niet alleen bolognese chips, maar ook bolognese natuurlijk. Lekker man. Heerlijke, Sophie.
7: Ja, ben je wel eens in Venetië geweest? Of Italië verder?
6: Ik ben wel een keer in Italië geweest, maar ik moet eerlijk zeggen, het was niet verder dan in Milaan, in de buurt van het vliegveld. Vliegveld uit, busje in, taxi in, naar de fabriek van mijn toenmalige werkgever, ST Micro Electronics. En daar zijn we geweest en weer terug. Dus ik heb er niet heel veel van gezien. Wel overheen gevlogen natuurlijk, maar ik wil er altijd nog een keer terug naartoe. Dat gaat zeker nog een keer gebeuren.
7: Ja, nou, ik weet er wel wat van af. Ik kan u wel wat vertellen. Nee, maar mooi. Prachtige taal is

0: Sophie?
1: Ja, gewoon lekker in het Nederlands, want daar wonen we. En dat vind ik ook een prachtig land. Ik ben ook trots op Nederland. Ja, lieve luisteraars, luister vooral naar dit programma. En ik zou zeggen, hier komt de single van Sophie, Bella Italia. MUZIEK.

0: lijsttrekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: We zijn alweer bijna aanbeland aan het laatste gedeelte van deze aflevering. En ik mag toch wel zeggen, een heel bijzonder slotinterview in ons programma. Want het WK voetbal komt eraan en wordt aan alle kanten al overstelpt door allerlei leuke acties over het voetballen, het Nederlands elftal. En daar komen heel veel leuke singles uit. Maar de leukste die ik tot nu toe zeker gehoord heb, daar gaan we nu eens even over babbelen. Want dat liedje is uitgebracht door Stef Ekkel en Harry Vermeegen. En dan hadden we Stef pas nog in de show te gast. En ja, die vond het toch ook leuk om dat we nu Harry eens even in het programma hebben. Dames en heren, de legendarische man van de Nederlandse televisie, Harry Vermeegen. Hallo Harry.
7: Ja, goedenavond.
6: Hey, welkom. Ja, ja, welkom. Ja, ik moet al meteen al denken, koud hè? En al die mooie uitspraken van jou in al die afgelopen jaren. Want het is toch historisch geweest wat jullie allemaal uitgehaald hebben. Wat jij ook op televisie allemaal gedaan hebt, hè?
7: Ja, er is nog wel het een en ander langs gekomen, ja.
6: het allermooiste vond ik nog... Wij zaten op... S'avonds gingen wij vaak naar opa en oma. En opa en oma... opa die zat bij het kerkkoor. En die zat bij het kerkbestuur. En die zat overal bij de kerk in. En dan zat ik samen met mijn oom op de bank. En dan kwam... Popie Jopie voorbij. En daar zaten natuurlijk een aantal legendarische dingen in. Dat jullie op een gegeven moment onder een bruggetje doorgingen. Dat heel die wagen op zijn kant ging. En helemaal aan gort ging. Nou, onze opa die kreeg bijna een hartberoerte, zeg maar. Want die was natuurlijk, ja, de paus, dat was natuurlijk echt een heilige voor hem. En wij lachten ons eigenlijk helemaal dood. Net zoals ook heel veel mensen in Nederland. Ja, jullie hebben wel echt bijzondere dingen gedaan. Maar ook op platengebied, Harry. Hè, laten we dat even niet vergeten. En nu dan deze nieuwe single over het Nederlands elftal. Maar je hebt ook verschillende platen opgenomen in al die jaren.
7: Zeker. Ja, we hebben al leuke liedjes opgenomen.
6: Ja, Popie Jopie, de gewone man. Koute natuurlijk, die elk jaar opnieuw voorbij komt. Ja. Als het een beetje durft sneeuwen, dan komt hij weer voorbij, zeg maar.
7: Dan komt hij weer voorbij, ja.
6: En dan nu, want jij bent natuurlijk ook de voetbalexpert. Jij weet alles van het Nederlands elftal. Jij geeft je ongezouten mening. En nu dan een plaat opgenomen met Stef Ekkel. Hoe zijn jullie in godsnaam bij elkaar gekomen?
7: Ja, nou, eigenlijk, ik begon ermee, want ik liep al een tijdje met dat idee rond om het te doen. En toen dacht ik, ja, weet je, ik wil iets met oranje en niet zozeer direct Nederlands elftal, maar wel oranje. Dus dat zou dan, het liedje kan je gebruiken voor Olympische Spelen, Koningsdag en noem het allemaal maar op.
6: Ja.
7: Ik dacht, nou, en dan kun je het ook gebruiken voor de WK. En... toen vond ik Martin Sterke, die heeft ook muziek geschreven ook voor Jannes en zo.
6: Ja.
7: En die zei van nou, dat vind ik een leuk idee. Ik ga de muziek erbij maken. En ik zei, dat is goed. En toen heeft hij de muziek gemaakt. Toen sloot zich ook nog aan, zeg maar, Manfred Jongenelissen, de grote accordeonist. En ook een man die overal muzikaal achter zit.
6: Ja, die zit ook, ook elke keer op televisie. Hè? Die zit elke zondag op televisie bijna. Hè? Ja.
7: Zeker. Ja, die is meer op tv dan ik. Dus is het Manfred die zei van... Nou ja, mag ik me er ook nog een klein beetje tegenaan bemoeien? Ik zei, nou ga je gang. En toen eigenlijk in samenspraak met elkaar... Toen zeiden ze, nou... Dit zou het leukste zijn met Stef Ekkel. Toen is Stef erbij gekomen.
6: Ja.
7: Toen hebben we gezegd, Stef, doe je mee. Stef zei nou, een geweldig idee. Nou ja, en toen hebben we het opgenomen. Dus er zit eigenlijk vanaf het eerste idee tot aan de uitvoering. En nu zit het al een half jaar bijna.
6: Ja. Ja, maar er gaat heel wat tijd overheen natuurlijk. En wat je zegt, dit is een liedje tijdloos. Kijk, ik maak natuurlijk de Gouden Foutje, maar ook Oranje Party. Ja, dit is natuurlijk een liedje wat elke keer terug kan komen. En dit is ik voel het een beetje ook als het nieuwe Viva Hollandia. Maar dan echt met oranje erin. Want dat is natuurlijk zo leuk, want iedereen... Ja, dat liedje Viva Hollandia hebben we in 8600 versies inmiddels gehoord. Tijd voor iets nieuws.
7: Ja.
6: En dan is dit natuurlijk het ultieme nummer voor... Wat je zegt, Olympische Spelen, wereldkampioenschappen, voetbal, hockey, tennis, padellen...
7: Ja. Maakt niet uit wat.
6: Ja, schoefelen, alles.
7: Elke keer als het oranje gevoel naar boven komt, dan kun je dat nummer opzetten.
6: Ja.
7: Weet je wel. En het was hartstikke leuk. Dus met die opnames hebben we gewoon heel veel plezier gehad. En met Stef en met alle muzikanten. Dat was hartstikke leuk gewoon.
6: Ja, nou, dat is goed om te horen ook. Want ja, kijk, in de studio staan, dat is voor jou niet onbekend. Maar dat is natuurlijk al, denk ik, weer wat jaren geleden. Want we hebben elkaar een keer gesproken toen Nederland niet meedeed aan het voetballen. Toen heb je een liedje opgenomen, Wij zijn even Belg. En daar hebben we elkaar ook gesproken toen. Ik heb nog een mooie foto van backstage in de, daar in het Theater Markant in Uden. Dat was natuurlijk ook hartstikke leuk toen. Want wij mochten niet meedoen aan het voetballen. Maar iedereen draaide wel dat liedje van jou. Want iedereen voelde zich inderdaad een beetje Belg. Dat was ook een gauw begreep op dat moment.
7: Ja, ja, dat was wel een leuk nummer.
6: Ja,
7: wij zijn even Belg. Ja, en... Maar ja, die heeft het niet gehaald. Dus, maar dit nummer, dat gaat het wel halen, hoor. Dat is mijn gevoel.
6: Ja, dat denk ik ook wel. Kijk, Oranje, mensen waren toen natuurlijk ook een beetje teleurgesteld dat Nederland niet mee mocht doen en zo. En, maar nu mogen we meedoen. En ja, toch even de kenner, want jij hebt dus een beetje alle voetballers van Nederland wel gehad. Dat ze een bal naar binnen moesten schieten of wat dan ook. Je hebt met al die voetballers gewerkt, met de regenjas aan en allerlei leuke dingen. Wat denk jij, gewoon even aan de specialist. Wat denk jij van het WK, Harry? Wat denk jij ervan?
7: Nou, het wordt al lastig in onze pool. Ik denk niet dat dat eenvoudig is. Iedereen roept wel zo'n beetje van, ja, we doen het even. Ja, maar we doen even wat. Weet je wel, alsof wij... Ja, alsof die andere landen daar komen om tegen Nederland te zeggen van, dan ga je gang maar. Nee, natuurlijk niet.
6: Nee.
7: Dus, ik bedoel, Zweden is al niet een makkie.
6: Nee.
7: De enige makkie in onze pool is Tunesië, denk ik.
6: Ja. Dat is de eerste wedstrijd volgens mij ook, hè?
7: Ja, maar wij zijn... Nee. Spelen eerst tegen Japan.
6: Oh, is dat Japan nog? Oké.
7: Ja, maar op 14 juni spelen we tegen Japan. Nou, en ik kan je zeggen, Japan, dat wordt al heel erg moeilijk.
6: Ja. Als je ziet wat die
7: bestokken... Want iedereen denkt, Japan, Japan, dat doen we wel even. Nee, Japan doen we even niet. Want Japan, die zijn fysiek heel erg sterk. Die zijn tactisch enorm gegroeid. Jongens spelen meestal allemaal in vrij goede competities mee. En ze zijn hartstikke sterk, zijn heel erg fit. En die kom je echt vier keer tegen als je ze passeert. Nee, ik denk dat Nederland met moeite door de pool komt en dan wordt het al lastig in de 16e finale. Ik schat Nederland in tot ergens in het kwartfinale.
6: Oké. Nou ja, dat zou toch al een hele prestatie zijn. Als ik zo een beetje volg naar alle kenners die erover hebben. Die er toch allemaal inderdaad niet zo'n goede kijk op hebben. Die ook net zoals jij zegt. Dat het is niet de pool des doods die we een aantal jaren geleden gehad hebben. Maar het is niet makkelijk.
7: Nee, dat niet. Nee, het is zeker niet makkelijk. Kijk, in Nederland heeft niet... En dat vergeten wij een beetje. Wij hebben heel weinig wereldvoetballers. Hè?
6: Ja.
7: Wij hebben van wereldformaat. We hebben goede voetballers en we hebben een paar hele goede voetballers, maar geen voetballers van wereldniveau.
6: Nee. We hebben geen Mbappé of zoiets in ons elftal zitten.
7: Nee, en ook niet op de bank zitten, dus dan denk ik van ja, wees dan blij dat je dan misschien tot de kwartfinale, nou, allerhoogste zou half finale zijn. Maar dat zou dan eigenlijk een wereldprestatie zijn voor Nederland.
6: Ja, en zou natuurlijk ook goed zijn voor jullie en voor de collega's die al met een liedje uitkomen. Want hoe verder ze komen, hoe beter het natuurlijk is. En, laten we gewoon van het beste uit gaan, Harry. Laten we er gewoon vanuit gaan dat ze in ieder geval keihard hun best doen. Dat is ook al heel wat tegenwoordig. En dat ze in ieder geval gaan proberen, laten we zeggen, inderdaad de halve finale. Dan, kijk, als ze de halve finale gehaald hebben, dan mogen we denk ik al in onze vingers knijpen. Of zeg je dat? Dan mag je,
7: ja, dat zou geweldig zijn. Dat zou het liedje natuurlijk ook enorm helpen.
6: Ja, ik wou net zeggen. Dat zou wel fijn zijn. Want als je een liedje maakt en ze liggen er meteen na de eerste ronde uit. Ja, dat is ook zonde.
7: Ja,
6: alhoewel,
7: alhoewel
6: natuurlijk. Ja, maar wat je al zei in het begin. Dit liedje kan ook met Koningsdag. Dit liedje kan ook met de WK Schule. Dit kan ook met de WK Padellen. De WK Blikken weggooien. Kan allemaal. Als het oranje is. Als we ons oranje shirtje aandoen. Dan kan dit liedje gewoon mee.
7: Als er maar oranje is en volgend jaar heb je weer WK voor de vrouwenvoetbal. En dan kan die weer komen.
6: Ja, zo is het Harry. Nou, hey, Harry, blijf nog eventjes hangen. We gaan hem nu lekker draaien op de radio. Het einde van dit tweede uur van de Gouden Foutshow van deze week. Met dus aan de telefoon de man waar ik als klein manneke met... als ik in bad was geweest, de natte haartjes zat te kijken op televisie. Naar al die mooie programma's die jullie gemaakt hebben. Wat hebben we gelachen met al die mooie dingen. En nu, anno 2026, dames en heren. Als het nou niet meer gaat lukken met WK voetbal, met de voetballers, met dit liedje, dan weet ik het ook niet meer. Jullie hebben je best gedaan, Stef Ekkel en Harry Vermeegen. Aan jullie zal het in ieder geval niet liggen. Toch?
7: Ben je er nog?
6: Ja, ik zeg al, aan jullie zal het niet liggen, Harry. Hè? Als het aan jullie ligt, dan...
7: Ja, dat zeker niet. Nee, ik denk al, wat een lange mooie intro. Ik denk, nu gaat die plaat komen.
6: Maar... Nee, ja, die komt nou zo meteen. Want ik ga natuurlijk aan jou vragen om die plaat natuurlijk even aan te kondigen in de show.
7: Er viel een mooie stilte.
6: Ja, mooi. Ja, maar die knippen we er gewoon uit, jongen. We gaan allemaal hier in ons programma. Natuurlijk,
7: knip hem er maar uit.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik
3: wel. Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo, mijn netje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

De luisteraars allemaal weer een hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Het is weer de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van dat gezellige amazing programma Jazz Dutch. En dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf vanuit studio nummer 2. Dat was toch een heerlijke plaat om mee te beginnen. We gingen terug naar het jaar 1976 met Conny van der Bos. En 3 zomers lang. Het programma Just Dutch komt ook weer vandaag vanuit studio nummer 2 met ondergetekende Johan de Graaf. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen volgens onze vaste formule. Verderop in het programma de gloednieuwe single van Glenn Robbins. Ron Amsterdam is ook van de partij en ook gaan wij aandacht besteden aan de oude Hollandse meezingplaat van toen. Kortom, het programma zit weer een bommetje vol, zou ik zeggen. En we gaan langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij de gloednieuwe single van PC Brown. Die heeft de titel Zaterdag Nacht. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

0: Voilà, de eerste helft van de wedstrijd is gespeeld. Samson en Marie staan één doelpunt achter, maar Bill en de burgemeester hebben aangegeven dat ze niet meer voort kunnen spelen.
1: Nee, dat ziet er niet goed uit. Ik vraag me af, Peter, hoe gaan ze dit oplossen?
0: Ja, ik weet het ook niet, maar in elk geval, je kan toch niet met twee man minder spelen, lijkt mij.
1: Ik zie wel beweging daar beneden. Het ziet er naar uit dat ze een oplossing gevonden hebben. Ik ben

0: Ring je van Samson en Marie, wij willen voetballen. De WK-editie hier in Just Dutch. Hè. En als je naar beneden geschakeld, hartelijk welkom straks verder op de nieuwe single van Glenn Robbins. Wordt ook een dikke hit, hè? Een dikke hit. Oh, is er nog koffie?
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

is een Hollandse inversie, hè? Rood, wit, blauw, dat was er een van Gerard Joling. Ik heb het gezegd, de nieuwe single van Glenn Robbins. Hij is het leuk, hij is goed. En ik hoop dat het een dikke hit gaat worden. Wij doen er alles aan, wij doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Neer de zomermelodie.

toch niks te veel gezegd. Wat een leuke plaat is dit van Glenn Robbins, de zomermelodie. En ik ga je voorspellen, het wordt een dikke hit. Dankjewel Glenn, hier is Marco de Hollander.

nieuwe single van Danny Vroeken en Mickey van de Week. Dat was de titel met knipperlicht. Hier is Lisa Lewis. Straks ook rond Amsterdam nog in de show, hè? En de amazing plaat van toen, maar eerst de zon, de zee en de strand.

0: uitstekende single of niet, om deze van Lisa Loos in Just Dutch.
1: Ik hoop dat je
0: de zon, de zee en de strand.
1: Ik hoop niet dat je gaat. De lente is in het land.
2: Lente!
1: En we voelen ons goed.
2: Just Dutch.
3: Johan de Graaf.

is in het kader van het WK voetbal. Het Koekoek, Wilfried Gené, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en natuurlijk ook John de Bever. Hier is Rijn Marca.

een nieuwe single van Remarca, Marcia Baruch, met Jij bent voor alles. Nou, hier is die, hier is Ron Amsterdam.

Dan ben je daar op het strand. Dat blijft toch mooi, dat blijft toch prachtig. Van Ron Amsterdam, hier zijn Gert Verhulst en Gert Verhulst moet ik zeggen. En James Cook met de Madi Bodo.

0: maar nooit zo ver.
1: Het geweldige grote stemgeluid van Django Wagner. Waarom ben jij weggegaan? Die is de nieuwe van Bart Kaul. Die is dan getiteld Zot en Verliefd hier in Just Dutch met Johan Graaf uit studio nummer 2.

0: De man van de Zanzibar, die ring van Bart Kraal. Een leuke plaat of niet, want we zitten weer bijna aan het einde van de show. Als ik zo op onze studioklok kijk, mee aan nog even een paar plaatjes te gaan. Maar het is zo weer tijd. Hier is de oude Hollandse amazing plaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch. Hey,

heerlijke gouden oude Hollandse plaat van toen. Ik heb het natuurlijk over André Hazes. Met de zomer in je bol. Nieuwe singles in de show, Koert Krabbé en Ronnie Tober.

0: is Just Touch met Johan de Graaf.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Beste luisteraar, van harte welkom bij wederom een nieuwe aflevering van de Hitparade van toen. Dit keer nemen we je mee terug in de tijd naar week 24 van het jaar 1970. Het was een hitparade met 5 nieuw binnengekomen platen. En de eerste kwamen we direct al tegen op de nummer 40 positie. Uit Eindhoven afkomstig was dat de Mr. Albert Show en de enige hit die ze ooit hadden, The Wild Sensation. Op 39, Elkie en Owen tezamen met de Rim Ram Band, A Groovy Kind of Love.
1: Nummer 39.

0: in de tijd.
1: Met de hitparade van toen.
2: Terug in de tijd.
3: Nummer 38.

0: Zijn carrière dat begon als pianist in de kerk. Later zou hij uitgroeien tot een van de legendes van de rock and roll muziek. De tweede nieuweling in die oude hitparade was dat binnengekomen op 38. Little Richard and the Freedom Blues. Op 37 QB and the Blizzards. Thursday Night.
1: Nummer 37.

0: de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 35.

0: De derde nieuweling was dat binnengekomen op nummer 35, Alan Price. Ooit maakte hij nog deel uit van The Animals, maar later ging hij solo. Dit was een van die solo singles Sunshine and Rain. We gaan door met de nummer 33 notering. Daar vonden we de formatie Taste. What's going on?
1: Nummer 33.

0: Hij was afkomstig uit Noord-Ierland en werd mede populair doordat hij veel gedraaid werd op Radio Caroline. Je kon luisteren naar David McWilliams. Op nummer 32 was dat 3 o'clock Flamingo Street. Op 31 Tom Jones, The Daughter of Darkness.
1: Nummer 31.

0: van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1970.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 30. Let's rock.

0: Een duo bestaande uit Tony Burrows en Roger Greenaway in een liedje dat geschreven werd door Albert Hammond. Genoteerd op nummer 30 waren dat de Pipkins en Gimme That Thing. Op 29 de T-set, If You Do Believe in Love.
1: Nummer 29. What?

0: De formatie The Humble Bums was dat, met onder meer Kelly Rafferty. Een van de weinige hits die ze ons hebben nagelaten vonden we terug op nummer 28, The Shoeshine Boy. Op 27, Norman Greenbaum, The Spirits in the Sky.
1: Nummer 27.

0: De plaat zou in totaal 41 weken in de hitparade vertoeven. Een record dat pas 44 jaar later zou worden verbroken. Corrie en de Rekels waren dat op 26 met Huilen is voor jou te laat. Op 25 de vierde nieuweling Amsterdam met Lucy Lucy.
1: Nummer 25.

0: De formatie The Melly Man was dat. We kennen ze van twee hits. De ene was The Big Bamboo. En dit was die andere van hun Soul Calypso. Het was de hoogste nieuweling in die oude hitballade. En ze kwamen binnen op 24. Op 23 The Hollies. I Can't Tell the Bottom from the Top.
1: Nummer 23.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 22.

0: In Amerika was hij zeer populair. In Europa haalde hij slechts een paar hitjes. Dat was Ray Stevens, genoteerd op 22 met Everything is Beautiful. En op 21 in die hitparade van week 24 van het jaar 1970, daar vonden we Wilde Bras, Die Nacht.
1: Nummer 21.

0: Onder de formatie The Machine, die we vroeger nog kenden onder de naam The Swinging Soul Machine. Dit was de enige hit in deze bezetting. Het was getiteld The Lonesome Tree. Op 19, James Lloyd, Keep on Smiling.
1: Nummer 19.

0: Dat was Albert West, toen nog tezamen met zijn formatie The Shuffles. We vonden ze terug op nummer 18 in die oude hitballade met Without You. Op nummer 17, Super Sister, She Was Naked.
1: Nummer 17.

0: De meest bekende opname van deze formatie was dat Steve Roland, tezamen met The Family Dog en Sympathy. We vonden ze terug op nummer 15 in die oude hitparade. Op 13, Ides of March, Vehicle.
1: Nummer 13.

0: of you. In het begin noemden ze zich de Shondells. Later zouden ze dat wijzigen in Idols of March. Eén hit wisten ze te scoren en dat was Vehicle. We vonden ze terug op nummer 13. Op nummer 11, daar stond Fleetwood Mac, The Green Manalishi.
1: Nummer

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: 1970.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer

0: Dat was de nummer 10 notering, de formatie Christy. Maar de muziek werd eigenlijk gemaakt door de jongens van de Tremolo's. Dit was de Yellow River. Op nummer 8 daar vonden we Earth and Fire. Ruby is the one.
1: Nummer 8.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 7.

0: Hij begon zijn zangcarrière tezamen met zijn broer Paul Ryan. Later ging hij solo verder. Barry Ryan was dat. Je kent hem ongetwijfeld nog van zijn grootste hit Eloise. Dit was een andere opname van hem, Kitsch. We vonden hem terug op nummer 7. Op 6 Simon & Garfunkel, El Condor Pasa.
1: Nummer 6.

0: Dat was de Guess Who, een formatie waar onder meer Randy Backman deel van uitmaakte. En die meneer zou later Backman Turner Overdrive oprichten. Twee hits scoorden ze en dit was er eentje van The American Woman. We vonden ze terug op nummer 5. Op nummer 4 nog een keer Simon & Garfunkel. Dit keer met Cecilia.
1: Nummer 4.

0: De formatie rond de gebroeders John en Tom Fogerty was dat. Hun op één na grootste hit aller tijden was dat Up and Around the Band, Creedence Clearwater Revival. Daar kon je naar luisteren. We vonden ze terug op nummer 3. Op nummer 2 de Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man.
1: Nummer 2.

0: nummer 2 notering was dat in die oude hitparade, The Shocking Blue en Never Maria Railroad Man. Op nummer 1 in de hitparade van week 24 van het jaar 1970, daar vonden we de Moody Blues, Question.
1: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio. Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime 1974.
4: Let op! Veronica's alarmschijf.

0: Love of Life van Earth and Fire, hun 8e hit en 8e top 10 hit en kwam terecht op 2 in de top 40. Een prachtige plaat, dus ook een prachtige binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. Gaat weer heel gevarieerd worden de komende 2 uur. In de 2e uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn, gaan we een track van draaien. We hebben in dat uur ook een dubbele muzikale connectie. Dit uur een enkele en we hebben nu ook hele mooie albums. Krabby Appleton. En we hebben Bob Marley en The Wailers en Exodus. We gaan eerst de muzikale connectie leggen. Dat gaan we doen met de top 2 hit voor de Rolling Stones. Hier is Miss You.
1: 1978.

kennen het van de Beatles, maar wat is deze uitvoering mooi. Misschien nog wel mooier. Marianne Faithfull en Yesterday. En dat was in Engeland in 1965 haar vijfde hit. Heel bescheiden trouwens, 36. En we verbonden Marianne Faithfull, want zij had namelijk een tijdje een relatie met Mick Jagger. En dan zijn we beland bij een mooi album en dat is Crabby Appleton met Crabby Appleton uit 1970. Het eerste album, Amerikaanse rockband en de naam is vernoemd naar een karakter uit de tv-serie Captain Kangaroo. Hier is Piece by Piece.

Het muzikale feest der herkenning. De jaren 70. Gerard Hanning.

Glen Campbell en Southern Night. In 1977 de tweede en laatste top 40 hit. We gaan kijken in de Billboard Hot 100. We gaan naar 1975. Ringo Starr, tussen haakjes, it's all down to, en dan Good Night Vienna. En dat was in Amerika zijn 10e hit, piekte daar op 31. Het nummer is geschreven door John Lennon en je hoort hem ook op piano.

were the reason why. En dat waren de Ebonies in 1971. De eerste hit voor de soulgroep uit Camden in New Jersey. En het is uiteraard geproduceerd, want dat kun je horen door Campbell en Huff. Zometeen een mooie van A naar B in de jaren 70. En als je trouwens de plaatjes die we draaien mooi vindt en je wilt de uitzending nog even terughoren, dan ga je naar facebook.com, want daar zet ik binnenkort deze uitzending ook voor jou klaar. Maar we gaan eerst even kijken de tipparade. We gaan naar 1971. Een nummer dat is geschreven door Ashton, Carden en Dyke. Tom Jones coverde heel veel. En ook dit nummer, The Resurrection Shuffle.

0: De jaren 70.
1: De jaren 70 is er ook op Facebook. De jaren 70. Facebook.com/de jaren 70.

Eric Burden en War en Magic Mountain. En dat was de B-kant van Spill the Wine. En dat was in 1971 hun eerste hit en piekte op 15. En dan zijn we beland bij een prachtig album Exodus van Bob Marley en de Wailers. Album uit 1977, het achtste album, hield het bij ons 12 weken vol en piekte op 15. Vlak voor het uitbrengen van dit album vindt er een aanslag plaats op Bob, Rita en zijn manager. Bob Marley besloot daarna naar Engeland te gaan. Ga genieten van Waiting in Vain.

de Delphonics en Trying to Make a Fool of Me. Dat was in 1970 in Amerika de 10e hit voor de soulgroep die uit Philadelphia komt. Met de broers William en Wilbert Hart. We blijven nog even in Amerika. We gaan naar 1979. Jerry Rafferty, die we onder meer kennen van Steeler's Wheel en de Humble Bums. Heeft dan zijn 4e hit daar te pakken. Hier is Days Gone Down.

Even helemaal relaxen met Days Come Down van Jerry Rafferty. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van het eerste uur van de jaren 70. Na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk graag bij jou terug. Maar ik heb er zeker nog één. 1973, een top 3 hit voor Demis Roussos. De Duitse uitvoering van Goodbye, My Love, Goodbye. Maar ik zeg tot zo.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1970.

De albumuitvoering van Kitsch van Barry Ryan. En ook nog eens lekker in stereo. En dat was zijn derde en laatste top 40 hit. Ik kwam op 3 terecht in de top 40. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. Zometeen genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die albums Crabby Appleton en Crabby Appleton. En Exodus van Bob Marley en de Wailers. En over albums gesproken, aan het eind van dit uur maak ik ook bekend wat de nieuwe albums zijn en daar ga je ook een track van horen. Maar we hebben eerst een dubbele muzikale connectie. Daarvoor gaan we naar 1976, Air Bubble, de groep van André, Ben en Henk Grote. Zij scoorden 1 hit en dat was Racing Car.

0: De G-Bros en Made in Hong Kong. Dit plaatje heeft absoluut niks gedaan. En G-Bros, ja, voordat er Bubble met Racing Car plaatjes opnam, waren ze ook de G-Bros. Maar ook de Gold Star Brothers, want dat hebben wij ook gedraaid. In 1966, You Can't. En onder andere ook nog in Airbubble zat André Grote. En die was paragnost bij het Veronica-programma Het Zwarte Gat.
1: De 5 uit de Engelse top 10 van
0: 15 juni 1974.

Nou, Fem McNeil hield een hitparade noteringen over door hun deelname aan het Eurovisie Songfestival. I See a Star werd derde en in Engeland staat het nu op nummer 9. Zometeen Ardeen Taylor, There's a Ghost in My House. Ardeen Taylor scoort daarmee zijn derde hit, piekte daarmee ook op 3. En hij was ook nog eens de componist van Love Child van de Supremes. Maar we gaan eerst naar nummer 8, Alan Price. Zijn 8e hit en een top 6 hit voor Eurosong. En dat was en zijn eerste hit die hij scoorde, dat was I Put a Spell on You. In 1966 piekte die op nummer 9.

0: Show Waddy Waddy met de zanger Dave Bertrand staat op 2 met Hey Rock and Roll. En dat was hun eerste hit. En 2 zou ook de hoogste positie voor de plaatje zijn in de Engelse hitlijst. We hebben een nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van 15 juni 1974. Paperlace, daarna Chicago Died op 10. 9, Martha McNeil, I See a Star. Ellen Price, Hero Song op 8. 7, Brian Ferry, The In Crowd. Cockney Rebel en Judy Teen op 6. 5, Ardeen Taylor, There's a Ghost in My House. En Sugar Baby Love van de Rubettes op 4. 3, The Spy. Parks, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Op 3 dus, 2 Show Waddy Waddy. Hey, Rock and Roll. En we hebben een hele leuke op nummer 1. De 4e hit voor Ray Stevens. De eerste hit die hij scoorde was trouwens Everything is Beautiful. En hier is The Streak.
1: 1974.
2: Hello everyone, this is your Action News reporter with all the news that is news across the nation on the scene at the supermarket. There seems to have been some disturbance here. Pardon me, sir, did you see what happened?
3: Yeah, I did. I was standing over by the tomatoes and here he come, running through the pole beans, through the fruits and vegetables, naked as a jaybird. And I hollered over to Ethel, I said, don't look, Ethel! And it's too late, she'd already been incensed.
4: Here he comes.
3: Boogie-dee, boogie-dee.
4: There he goes.
3: Boogie-dee, boogie-dee.

een glas wijn en een stokbroodje. En dan genieten van Daniel Ciscard en Mon Vieux. Dat was een mooie hit in 1974 in Frankrijk. In de jaren 70 zijn we beland bij Krabby Appleton. En Krabby Appleton, album uit 1970, staat ook een hele mooie hit op Go Back. Hier is Still All My Friends.

Bob Marley en The Wailers van het album Exodus, Turn Your Light Down Low. Album uit 1977, zijn 8e album en er staat ook nog een hele mooie hit Exodus op. Brengt ons wel helaas weer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70, waarvan ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd. Je kunt het terughoren. Mixcloud.com/de jaren 70 of ga naar de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70. Daar zet ik deze uitzending binnenkort ook voor jou klaar. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen uit 1979, het 21ste album van Bob Dylan, Live at Budokan en All Along the Watchtower. En uit 1975, het 2e album van Mutt Rock 2. And I Love How You Love Me. Ik bedank je voor het luisteren. Een hele fijne dag en graag tot de volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. In 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zin, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

je knalzootje goede zangeressen. Combineer je met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hij is een beetje oud. Nou, kwispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aan doen. Wat aliens van ons afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: Margarethe Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stijl gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon.

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80, geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren. Ja.

Dust in the Wind, dat is ook een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of wel in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ze ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu Quieres Volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele vrije Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine aan Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken van heb ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Penny Timmerman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afscheid van nu, dan heb je... als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En dan komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: And I gotta go home.

0: We hoorden en Lute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het UvV Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het UvV Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silence.